0: Link reclame. Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar.

0: beschikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
3: In Historisch Museum Den Briel is de tentoonstelling Edson van Rembrandt geopend. Tot en met 30 augustus zijn in de Cornelia van der Lindenzaal zijn 55 mooiste etsen te zien. In verband hiermee wordt op zaterdag 27 juni en zaterdag 1 juni speciale etsworkshops gegeven en op zaterdag 4 juli is er een lezing met als titel Rembrandt de fotograaf. De entree voor het museum kost €7,50 voor volwassenen. De kosten voor de workshops bedragen €12,50 per persoon, maar dat is inclusief toegang tot deze tentoonstelling. Meer informatie vind je op de website historischmuseumdenbriel.nl. Op donderdag 11 juni wordt het Dorpsplein in Oostvoorne omgetoverd tot beweegplein voor jong en oud. Danssalon Voorne heeft deze keer een buiteneditie. Er zijn oud-Hollandse spelletjes en jeu de boule, maar ook creatieve activiteiten en inspirerende workshops. Iedereen is op donderdag 11 juni tussen 2 en 4 uur van harte welkom op het Dorpsplein in Oostvoorne. De toegang is gratis. Wil je zelf spectaculaire afbeeldingen leren maken met AI? Kom dan naar de workshop Creatief met AI van tekst naar beeld, die op dinsdag 16 juni om 10 uur wordt gegeven in de Boekenberg in Spijkenisse. En om 2 uur in de bibliotheek in Helfsluis. Je leert hoe je nieuwe afbeeldingen kunt maken en hoe je bestaande kunt aanpassen. Ook krijg je informatie over de risico's qua privacy en auteursrecht. Let op, je moet je eigen laptop, tablet of smartphone meenemen. De kosten voor deze workshop bedragen €5 voor bibliotheekleden en €7,50 voor niet-leden. Ga voor meer informatie en aanmeldingen naar de website van de bibliotheken bzhe.nl. Op zondag 14 juni kan je een kijkje nemen in zo'n 20 tuinen in de Brielse binnenstad. Zowel grote als kleine tuinen doen mee en ook qua soort loopt het aanbod erg uiteen. In sommige tuinen is er wat extra's, zoals verkoop van zelfgemaakte kunst, of je kunt er luisteren naar een muzikant of verteller. Meld je aan via mariannestolkiet@gmail.com, dan ontvang je meer informatie en een overzicht van alle deelnemende adressen. De tuinen zijn te bezichtigen van 11 tot 5 uur.
2: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
1: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
4: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
5: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.

0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Fans proberen de krant massaal te bemachtigen. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor bedragen die oplopen tot boven de 100 euro. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. Bij een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang gedumpt is of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Tot besluit het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter.

0: Bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
1: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
2: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
1: Floradektuinaanleg.nl.
3: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
4: Met een nieuw uur.

0: Link reclame.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
0: Regio Nieuws op Link.
4: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
5: In Historisch Museum Den Briel is de tentoonstelling Etsen van Rembrandt geopend. Tot en met 30 augustus zijn in de Cornelia van der Lindenzaal zijn 55 mooiste etsen te zien. In verband hiermee wordt op zaterdag 27 juni en zaterdag 1 juni speciale etsworkshops gegeven en op zaterdag 4 juli is er een lezing met als titel Rembrandt de fotograaf. De entree voor het museum kost €7,50 voor volwassenen. De kosten voor de workshops bedragen €12,50 per persoon, maar dat is inclusief toegang tot deze tentoonstelling. Meer informatie vind je op de website historischmuseumdenbriel.nl. Op donderdag 11 juni wordt het Dorpsplein in Oostvoorne omgetoverd tot beweegplein voor jong en oud. Danssalon Voorne heeft deze keer een buiteneditie. Er zijn oud-Hollandse spelletjes en jeu de boule, maar ook creatieve activiteiten en inspirerende workshops. Iedereen is op donderdag 11 juni tussen 2 en 4 uur van harte welkom op het Dorpsplein in Oostvoorne. De toegang is gratis. Op zaterdag 13 juni is het weer tijd voor het Buitenlustfestival in Oostvoorne. Van 12 tot 9 staat in de Hofwei het teken van muziek, gezelligheid en genieten. Struin langs de foodtrucks, luister naar live muziek en bewonder prachtige oldtimers. Ontdek lokaal talent op het open podium en laat je meenemen in de geschiedenis van de burcht. Ook voor kinderen zijn er allerlei leuke activiteiten, zoals voetbalsjoelen, waarbij ook leuke prijzen te winnen zijn. Voor een rondleiding op de burcht moet je je aanmelden via de website evenementenoostvoorne.nl, maar de toegang is gratis. Wil je zelf spectaculaire afbeeldingen leren maken met AI? Kom dan naar de workshop Creatief met AI van tekst naar beeld, die op dinsdag 16 juni om 10 uur wordt gegeven in de Boekenberg bij Kennisse. En om 2 uur in de bibliotheek in Hellevoetsluis. Je leert hoe je nieuwe afbeeldingen kunt maken en hoe je bestaande kunt aanpassen. Ook krijg je informatie over de risico's qua privacy en auteursrecht. Let op, je moet je eigen laptop, tablet of smartphone meenemen. De kosten voor deze workshop bedragen €5 voor bibliotheekleden en €7,50 voor niet-leden. Ga voor meer informatie en aanmeldingen naar de website van de bibliotheken bzhe.nl.
4: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
0: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
6: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
3: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.

0: Flink reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomers tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zellevoetsluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday Zellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zellevoetsluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Fans proberen de krant massaal te bemachtigen. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor bedragen die oplopen tot boven de 100 euro. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gaza-stad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. Bij een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang gedumpt is of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Tot besluit het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
5: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
6: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.

0: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw

0: Flink reclame. Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we

0: natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
2: Regio Nieuws op Link.
3: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
4: Op donderdag 11 juni wordt het dorpsplein in Oostvoorne omgetoverd tot beweegplein voor jong en oud. Danssalon Voorne heeft deze keer een buiteneditie. Er zijn oud-Hollandse spelletjes en jeu de boule, maar ook creatieve activiteiten en inspirerende workshops. Iedereen is op donderdag 11 juni tussen 2 en 4 uur van harte welkom op het dorpsplein in Oostvoorne. De toegang is gratis. In Historisch Museum Den Briel is de tentoonstelling Etsen van Rembrandt geopend. Tot en met 30 augustus zijn in de Cornelia van der Lindenzaal zijn 55 mooiste etsen te zien. In verband hiermee worden op zaterdag 27 juni en zaterdag 1 juni speciale etsworkshops gegeven en op zaterdag 4 juli is er een lezing met als titel Rembrandt de fotograaf. De entree voor het museum kost €7,50 voor volwassenen. De kosten voor de workshops bedragen €12,50 per persoon, maar dat is inclusief toegang tot deze tentoonstelling. Meer informatie vind je op de website historischmuseumdenbriel.nl. Wil je zelf spectaculaire afbeeldingen leren maken met AI? Kom dan naar de workshop Creatief met AI van tekst naar beeld, die op dinsdag 16 juni om 10 uur wordt gegeven in de Boekenberg in Spijkenisse. En om 2 uur in de bibliotheek in Hellevoetsluis. Je leert hoe je nieuwe afbeeldingen kunt maken en hoe je bestaande kunt aanpassen. Ook krijg je informatie over de risico's qua privacy en auteursrecht. Let op, je moet je eigen laptop, tablet of smartphone meenemen. De kosten voor deze workshop bedragen €5 voor bibliotheekleden en €7,50 voor niet-leden. Ga voor meer informatie en aanmeldingen naar de website van de bibliotheken bzhe.nl. Op zondag 14 juni kan je een kijkje nemen in zo'n 20 tuinen in de Brielse binnenstad. Zowel grote als kleine tuinen doen mee en ook qua soort loopt het aanbod erg uiteen. In sommige tuinen is er wat extra's, zoals verkoop van zelfgemaakte kunst, of je kunt er luisteren naar een muzikant of verteller. Meld je aan via mariannestolkiet@gmail.com, dan ontvang je meer informatie en een overzicht van alle deelnemende adressen. De tuinen zijn te bezichtigen van 11 tot 5 uur.
3: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoor. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
5: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
6: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
2: En nu terug naar de

0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Jos Scheelhoed. Sinds bekend is dat de Noorse kroonprinses Mette Marit van Noorwegen op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen sterk gestegen. Volgens de Noorse stichting Orgaandonatie kwamen er in mei gemiddeld 70 donoren per dag bij. Na bekendmaking over haar verslechterde gezondheid liep dat op tot 300 op één dag en bijna 2200 op vrijdag. 4 automobilisten moesten zaterdagmorgen hun rijbewijs inleveren op de A16 bij Prinsenbeek nadat zij veel te hard reden tijdens een trouwstoet. De verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant betrapte hen op snelheden ruim 50 km per uur boven de limiet. De hoogstgemeten snelheid was 158 km per uur, waar 100 is toegestaan. 2 Israëlische soldaten zijn omgekomen bij gevechten met Hezbollah in het zuiden van Libanon, meldt de Israel Defense Forces. Het gaat om een 21-jarige en 23-jarige militair. Ondanks een staakt het vuren blijven de gevechten doorgaan, met aan beide zijden nog steeds dodelijke slachtoffers sinds de recente escalatie. Bij de 35e editie van de Europarun is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Tot besluit het weer. Vaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
0: Met een nieuw uur Link.
3: Een nieuw uur Link.
4: There was-

0: Link actueel.
1: Vorige maand heeft onze regiogenoot Rosanne Boeren voor de tweede keer het Nederlands kampioenschap voor golfers tot en met 21 jaar gewonnen. Ze maakte hiermee haar favoriete rol waar en ging er met haar 9e nationale titel vandoor. Hoe heeft ze het NK en de winst beleefd? Rosanne hing aan de lijn in het programma Link Lunch om hier meer over te vertellen.
2: Ik moet zeggen, ik zie nu ook wel redelijk relaxed toernooi. En ik weet natuurlijk dat iedereen naar me kijkt en iedereen verwacht er wel een beetje. Maar ik ging wel relaxed het toernooi in. Ik speel niet heel veel meer in Nederland. Dus ik was ook wel blij dat ik weer in Nederland kon spelen in het toernooi. En ik moet altijd... Begin van het toernooi vind ik het heel spannend, maar als ik eenmaal begonnen ben, dan valt de spanning eigenlijk wel een beetje weg en heb ik alles weer een beetje in controle. Ik ben op Kleiber gestart, in Brielle, en door mijn ouders. Ik denk dat was veel golfers. En toen daar met de jeugd gespeeld en op een gegeven moment ben ik mijn eerste NK gespeeld, NK 12. Dat was denk ik in 2016 was het al. En toen ben ik gescout voor het Nederlands team. En toen meer landelijk gaan trainen met andere kinderen en coaches. En daar steeds meer in gaan groeien. En toen natuurlijk ook steeds meer NK's spelen. En toen mijn eerste NK won ik toen ik 14 was, onder 15. En toen is het eigenlijk een beetje binnen gaan stromen, denk ik. Wel natuurlijk op de socials veel reacties. Maar ook gewoon op Kleiburg, waar ik zelf golf. Heel veel mensen volgen me. En dat is nu ook heel goed te volgen. En je kan alles per hoe kan je zien. Dus mensen hebben veel felicitaties. Dus dat is wel leuk.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: 50 jaar popgeschiedenis. Op één radiostation. Dat is Link.

0: Link actueel.
1: Het huidige theaterseizoen loopt bijna op zijn eind, maar de theaters in onze regio zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest om het seizoen 2026-2027 voor het publiek samen te stellen. Sinds kort staat ook het nieuwe theaterseizoen van Theater De Twee Hondjes in Hellevoetsluis online. En we belden met directeur Leon Soeterboek over wat je als theaterbezoeker allemaal kunt verwachten het komende seizoen.
2: We beginnen eigenlijk weer, het theaterseizoen begint officieel weer op ons half september. 12 september beginnen we weer. Wat daarvoor komt kijken, ja, dat is enorm veel, moet ik eerlijk zeggen.

0: We beginnen eigenlijk alweer juni, dat is dus deze maand. Ergens half juni beginnen we weer met de eerste kijkdagen, zeg maar, de previews vanuit de impresariaten naar nieuwe artiesten, of in ieder geval artiesten met een nieuwe shows. En dat is alweer voor seizoen 27-28. Dus eigenlijk vanaf juni tot en met nu, eind van het jaar, hebben we allerlei impresariaatdagen. Dat zijn dus, laten ze de artiesten zien uit hun stal. Om vervolgens weer een beetje te kijken van wat is leuk voor je eigen theater, zodat je ook met boekingen gaat beginnen. We hebben dit jaar, ik vind het zelf nu als de derde keer dat ik nu dat mag programmeren, vind ik het mooiste seizoen wat we nu hebben. Waar heeft het mee te maken? Dat heeft te maken, denk ik, gewoon dat we echt en heel veel mooie en grote namen hebben. Zoals een Cor Hoeber, Esther van der Voort, Dolf Jansen, Klaas van Eerde, Karin Bloemen, nou noem maar op. Allemaal van dat soort grote namen voor. Je moet ook elke keer denken, het is een klein theater. Hè? 200 stoelen en dan toch nog zulke grote namen binnenkrijgen. Dat is echt fantastisch.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.

0: regionieuws op Link.
1: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM regionieuws.
2: Op donderdag 11 juni wordt het dorpsplein in Oostvoorne omgetoverd tot beweegplein voor jong en oud. Danssalon Voorne heeft deze keer een buiteneditie. Er zijn oud-Hollandse spelletjes en jeu de boule, maar ook creatieve activiteiten en inspirerende workshops. Iedereen is op donderdag 11 juni tussen 2 en 4 uur van harte welkom op het dorpsplein in Oostvoorne. De toegang is gratis. In Historisch Museum Den Briel is de tentoonstelling Edson van Rembrandt geopend. Tot en met 30 augustus zijn in de Cornelia van der Lindenzaal zijn 55 mooiste etsen te zien. In verband hiermee wordt op zaterdag 27 juni en zaterdag 1 juni speciale ets-workshops gegeven en op zaterdag 4 juli is er een lezing met als titel Rembrandt de fotograaf. De entree voor het museum kost €7,50 voor volwassenen. De kosten voor de workshops bedragen €12,50 per persoon, maar dat is inclusief toegang tot deze tentoonstelling. Meer informatie vind je op de website historischmuseumdenbriel.nl. Op zondag 14 juni kan je een kijkje nemen in zo'n 20 tuinen in de Brielse binnenstad. Zowel grote als kleine tuinen doen mee en ook qua soort loopt het aanbod erg uiteen. In sommige tuinen is er wat extra's, zoals verkoop van zelfgemaakte kunst, of je kunt er luisteren naar een muzikant of verteller. Meld je aan via mariannestolkiet@gmail.com, dan ontvang je meer informatie en een overzicht van alle deelnemende adressen. De tuinen zijn te bezichtigen van 11 tot 5 uur. Wil je zelf spectaculaire afbeeldingen leren maken met AI? Kom dan naar de workshop Creatief met AI van tekst naar beeld, die op dinsdag 16 juni om 10 uur wordt gegeven in de Boekenberg in Spijkenisse. En om 2 uur in de bibliotheek in Hellevoetsluis. Je leert hoe je nieuwe afbeeldingen kunt maken en hoe je bestaande kunt aanpassen. Ook krijg je informatie over de risico's qua privacy en auteursrecht. Let op, je moet je eigen laptop, tablet of smartphone meenemen. De kosten voor deze workshop bedragen €5 voor bibliotheekleden en €7,50 voor niet-leden. Ga voor meer informatie en aanmeldingen naar de website van de bibliotheken bzhe.nl.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
3: Link weer.
4: Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden.
0: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link Actueel.
1: Iedere maandag kun je in het Dijkhuis in Vierpolders meedoen aan de zomerbridgeavonden van Bridgevereniging Kleiburg. Je kunt het tijdens deze avonden opnemen tegen andere deelnemers van dit populaire kaartspel. En iedereen is van harte welkom of je nu veel of weinig ervaring hebt. De bridgeavonden vinden tot en met de maand augustus plaats. En meer informatie over deze activiteit vind je op dijkhuis.nl.
0: Informatie uit je eigen woonplaats? Hoor je op Link.
2: My soul, sisters, let me hear ya.

0: Link actueel.
1: Op zondag 14 juni kun je een kijkje nemen in zo'n 20 tuin in de Brielse binnenstad tijdens gluren in de tuin van de buren. Zowel grote als kleine tuinen doen mee en ook qua soort tuin loopt het aanbod erg uiteen. In sommige tuinen is er wat extra's zoals de verkoop van zelfgemaakte kunst of je kunt er luisteren naar een muzikant of verteller. Meld je aan via mariannestoolkit@gmail.com en ontvang meer informatie en een overzicht van alle deelnemende adressen. De tuinen zijn te bezichtigen van 11 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags.
0: Link. Dat is Link.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmiddelen...

0: schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6:00.
5: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Sinds bekend is dat de Noorse kroonprinses Mette Marit van Noorwegen op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen sterk gestegen. Volgens de Noorse Stichting Orgaandonatie kwamen er in mei gemiddeld 70 donoren per dag bij. Na bekendmaking over haar verslechterde gezondheid liep dat op tot 300 op één dag en bijna 2200 op vrijdag. 4 automobilisten moesten zaterdagmorgen hun rijbewijs inleveren op de A16 bij Prinsenbeek nadat zij veel te hard reden tijdens een trouwstoet. De verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant betrapte hen op snelheden ruim 50 km per uur boven de limiet. De hoogstgemeten snelheid was 158 km per uur, waar 100 is toegestaan. 2 Israëlische soldaten zijn omgekomen bij gevechten met Hezbollah in het zuiden van Libanon, meldt de Israel Defense Forces. Het gaat om een 21-jarige en 23-jarige militair. Ondanks een staakt het vuren blijven de gevechten doorgaan, met aan beide zijden nog steeds dodelijke slachtoffers sinds de recente escalatie. Bij de 35e editie van de Europa-run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
5: Link reclame.
7: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Rijd je auto

0: Niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
1: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zelfvoetsluis.
2: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
1: Sunday Zelfvoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zelfvoetsluis.
2: Check sundays.nl.
0: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
4: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur.

0: Link actueel.
1: Vrijdag 12 juni kun je tussen 7 en 9 uur 's avonds meedoen aan een kruidenwandeling door het natuurgebied van de Voornse Duinen. Tijdens de wandeling ontdek je onder andere welke eetbare en geneeskrachtige planten in de omgeving groeien. Je leert de planten herkennen en je krijgt uitleg over de zowel medische als de energetische werking van planten. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en meer informatie vind je op victoriarogeveen.nl.
0: Wel eens een lekker stopcontact gepakt?
2: Dan zetten we 230 op je radio.
0: Het is Link en Kokend.

0: Link actueel.
1: Tot en met 29 augustus rijdt het toeristentreintje op elke maandag, woensdag en zaterdag om 14:00 langs allerlei mooie plekken in Hellevoetsluis. Je komt met het treintje langs allerlei monumenten en de historische vesting. In het treintje is plek voor in totaal 12 personen. Meer informatie vind je op de Facebookpagina van Bezoek Hellevoetsluis.
0: Het is Link om naar te luisteren, maar je zingt ze allemaal mee. Dit is Link.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Hey, Kreutse Koker.
4: Ja, wat nou weer?
3: Ik heb een Gerste tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
4: Nee, nog niet.
3: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
4: Oh ja, joh.
3: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? kringloop-warenhuis.nl.
4: Nou, dat heb je goed gedaan.
3: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
4: Zeker.
3: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
5: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
6: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste.

0: De prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 6:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
3: In Historisch Museum Den Briel is de tentoonstelling Edson van Rembrandt geopend. Tot en met 30 augustus zijn in de Cornelia van der Lindenzaal zijn 55 mooiste etsen te zien. In verband hiermee wordt op zaterdag 27 juni en zaterdag 1 juni speciale etsworkshops gegeven en op zaterdag 4 juli is er een lezing met als titel Rembrandt de fotograaf. De entree voor het museum kost €7,50 voor volwassenen. De kosten voor de workshops bedragen €12,50 per persoon, maar dat is inclusief toegang tot deze tentoonstelling. Meer informatie vind je op de website historischmuseumdenbriel.nl. Op donderdag 11 juni wordt het Dorpsplein in Oostvoorne omgetoverd tot beweegplein voor jong en oud. Danssalon Voorne heeft deze keer een buiteneditie. Er zijn oud-Hollandse spelletjes en jeu de boule, maar ook creatieve activiteiten en inspirerende workshops. Iedereen is op donderdag 11 juni tussen 2 en 4 uur van harte welkom op het Dorpsplein in Oostvoorne. De toegang is gratis. Op zaterdag 13 juni is het weer tijd voor het Buitenlustfestival in Oostvoorne. Van 12 tot 9 staat in de Hofwei het teken van muziek, gezelligheid en genieten. Struin langs de foodtrucks, luister naar live muziek en bewonder prachtige oldtimers. Ontdek lokaal talent op het open podium en laat je meenemen in de geschiedenis van de burcht. Ook voor kinderen zijn er allerlei leuke activiteiten, zoals voetbalsjoelen, waarbij ook leuke prijzen te winnen zijn. Voor een rondleiding op de burcht moet je je aanmelden via de website evenementenoostvoorne.nl, maar de toegang is gratis. Op zondag 14 juni kan je een kijkje nemen in zo'n 20 tuinen in de Brielse binnenstad. Zowel grote als kleine tuinen doen mee en ook qua soort loopt het aanbod erg uiteen. In sommige tuinen is er wat extra's, zoals verkoop van zelfgemaakte kunst, of je kunt er luisteren naar een muzikant of verteller. Meld je aan via mariannestolkiet@gmail.com, dan ontvang je meer informatie en een overzicht van alle deelnemende adressen. De tuinen zijn te bezichtigen van 11 tot 5 uur.
2: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
4: Link weer.
5: Vandaag begint met bewolking, met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden.
1: En nu terug naar de muziek. Dit is Link. Link reclame.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
8: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
9: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.

0: Link Actueel.
1: Vrijdag 19 juni kun je vanaf 7 uur 's avonds weer meedoen aan de skatetocht Rollevoetsluis. In een route over ongeveer 10 kilometer skate je samen met honderden andere skaters door Hellevoetsluis en omgeving onder begeleiding van gezellige muziek vanaf de DJ-trailer. Voor de laatste updates en meer informatie kun je terecht op rollevoetsluis.nl.
0: Het vergt het maximale van je radio, maar...

0: Link Actueel.
1: 2 jaar geleden werd onze regiogenoot Els een landelijke bekendheid door haar deelname aan het populaire televisieprogramma B&B Vol Liefde. Ze groeide uit tot een ware publiekslieveling en tot op de dag van vandaag houdt Els haar ruim 170.000 volgers op de hoogte van haar avonturen. Vorige week deelde ze bijvoorbeeld dat ze dit jaar ambassadeur is van de Rotterdam Charity Run en Rotterdam City Swim. In het programma Link Lunch vertelde Els hier zelf meer over.
2: Ik ging voor liefde, deed ik mee in dat programma. En ik was al eigenlijk op jonge leeftijd met vroeg pensioen. Dat kon, want ik werkte bij KLM. En die regeling die bestond toen nog. Dus ik had eigenlijk een heel rustig leven. En niet weten, ik had geen social media. En toen zeiden op een gegeven moment, toen de uitzendingen bezig waren, zeiden mijn dochters, nou mam, misschien toch maar zo'n Instagram-account maken, waar ik echt totaal niks mee had. Ik wist niet hoe ik snapte, wist niet wat je ermee kon en wat allemaal de bedoeling was. Maar goed, toch gedaan. En na 4 weken had ik 200.000 volgers. Totaal niet bewust wat ik daarmee kon. En dat er allemaal bedrijven aan het trekken waren. Wil je dit, wil je dat, samenwerkingen. En inmiddels heb ik een hoop geleerd. En heb ik heel veel mooie dingen mogen doen. Het is eigenlijk begonnen 3/4 jaar geleden. Toen ben ik benaderd door de Erasmus Foundation van Goh Els. We weten dat jij graag altijd wandelt. Ik wandel heel veel. En dat jij ook in Rotterdam bent geboren. Dus wij zouden het heel erg...

0: fijn vinden als jij ambassadeur van onze foundation zou willen worden. Nou, dan voel ik me toch enorm vereerd, want ik ben Rotterdamse echt in hart en nieren en ik draag de stad een warm hart toe. En zeker als ik, mijn bereik, wat ik heb op social media, kan inzetten voor goede doelen. Dat bedoel, ik heb wel veel betaalde samenwerkingen, maar ik maak me ook wel heel graag hard voor goede doelen om geld op te halen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: Welkom bij Link. Je radio klonk nog nooit zo lekker.

0: Link reclame. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
3: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Duizenden Albanese protesteren al 6 dagen tegen de bouw van een luxe resort van de familie Donald Trump in een voormalig beschermd natuurgebied. Het project, verbonden aan Ivanka Trump en Jared Kushner, wordt geraamd op $5 miljard. In Tirana eisten demonstranten het

0: optreden van premier Edi Rama. De Zweedse koninklijke familie heeft de Zweedse nationale feestdag zaterdagavond gezamenlijk afgesloten in het Stockholmse stadspark Skansen. Koning Carl Gustaf hield daar een toespraak waarin hij zijn liefde voor Zweden uitsprak. Ook kroonprinses Victoria van Zweden, prins Daniel en prins Oscar waren aanwezig. Sinds bekend is dat de Noorse kroonprinses Mette Marit van Noorwegen op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen sterk gestegen. Volgens de Noorse stichting Orgaandonatie kwamen er in mei gemiddeld 70 donoren per dag bij. Na bekendmaking over haar verslechterde gezondheid liep dat op tot 300 op één dag en bijna 2200 op vrijdag. Vier automobilisten moesten zaterdagochtend een rijbewijs inleveren op de A16 bij Prinsenbeek, nadat zij veel te hard reden tijdens een trouwstoet. De verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant betrapte hen op snelheden ruim 50 km per uur boven de limiet. De hoogstgemeten snelheid was 158 km per uur, waar 100 is toegestaan. Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beautysalon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
5: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
6: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen

0: makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Goedkopepoetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 7:30.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
5: In Historisch Museum Den Briel is de tentoonstelling Etsen van Rembrandt geopend. Tot en met 30 augustus zijn in de Cornelia van der Lindenzaal zijn 55 mooiste etsen te zien. In verband hiermee worden op zaterdag 27 juni en zaterdag 1 juni speciale etsworkshops gegeven en op zaterdag 4 juli is er een lezing met als titel Rembrandt de fotograaf. De entree voor het museum kost €7,50 voor volwassenen. De kosten voor de workshops bedragen €12,50 per persoon, maar dat is inclusief toegang tot deze tentoonstelling. Meer informatie vind je op de website historischmuseumdenbriel.nl. Op donderdag 11 juni wordt het Dorpsplein in Oostvoorne omgetoverd tot beweegplein voor jong en oud. Danssalon Voorne heeft deze keer een buiteneditie. Er zijn oud-Hollandse spelletjes en jeu de boule, maar ook creatieve activiteiten en inspirerende workshops. Iedereen is op donderdag 11 juni tussen 2 en 4 uur van harte welkom op het Dorpsplein in Oostvoorne. De toegang is gratis. Op zondag 14 juni kan je een kijkje nemen in zo'n 20 tuinen in de Brielse binnenstad. Zowel grote als kleine tuinen doen mee en ook qua soort loopt het aanbod erg uiteen. In sommige tuinen is er wat extra's, zoals verkoop van zelfgemaakte kunst, of je kunt er luisteren naar een muzikant of verteller. Meld je aan via mariannestolkiet@gmail.com, dan ontvang je meer informatie en een overzicht van alle deelnemende adressen. De tuinen zijn te bezichtigen van 11 tot 5 uur. Op zaterdag 13 juni is het weer tijd voor het Buitenlustfestival in Oostvoorne. Van 12 tot 9 staat in de Hofwei het teken van muziek, gezelligheid en genieten. Struin langs de foodtrucks, luister naar live muziek en bewonder prachtige oldtimers. Ontdek lokaal talent op het open podium en laat je meenemen in de geschiedenis van de burcht. Ook voor kinderen zijn er allerlei leuke activiteiten, zoals voetbalsjoelen, waarbij ook leuke prijzen te winnen zijn. Voor een rondleiding op de burcht moet je je aanmelden via de website evenementenoostvoorne.nl, maar de toegang is gratis.
4: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
6: Link weer.
7: Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden.
8: Link reclame.
9: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
10: Alle eendjes zwemmen in het water.
11: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
12: Doe eens gek, huur een eend.
11: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeveau en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
13: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
14: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
15: En nu terug naar de muziek.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt. De beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.

0: geldt voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
4: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elk discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
6: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
7: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Het Amerikaanse leger heeft bekendgemaakt dat in de straat van Hormuz 2 Iraanse drones zijn neergeschoten die een bedreiging vormden voor het scheepvaartverkeer. Volgens het Amerikaanse Central Command gebeurde dat zaterdag in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten zeggen paraat te blijven om zich te verdedigen tegen Iraanse agressie in de regio. Bernadette Chirac is op 93-jarige leeftijd overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met oud-president Jacques Chirac en speelde een belangrijke rol in zijn politieke carrière. Bernadette Chirac was als premiersvrouw zeer populair bij het Franse publiek. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. 2 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie van Toledo heeft nog niemand aangehouden. Volgens de politie waren waarschijnlijk minstens 2 personen betrokken bij de schietpartij tijdens de Old West End Festival. De slachtoffers zijn tussen de 14 en 61 jaar oud. Duizenden Albanese protesteren al 6 dagen tegen de bouw van een luxe resort van de familie van Donald Trump in een voormalig beschermd natuurgebied. Het project, verbonden aan Ivanka Trump en Jared Kushner, wordt geraamd op $5 miljard. In Tirana eisten demonstranten het aftreden van premier Edi Rama. Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
6: Link reclame.
0: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
9: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
10: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
9: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
10: Check sundays.nl.
11: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is...

0: vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
1: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offert van klein klusje tot totale renovatie.
2: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
1: Floradektuinaanleg.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
4: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoof.
5: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoof. Zet de tijd op 8:30.
0: Regio Nieuws op Link.
6: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
7: Op donderdag 11 juni wordt het dorpsplein in Oostvoorne omgetoverd tot beweegplein voor jong en oud. Danssalon Voorne heeft deze keer een buiteneditie. Er zijn oud-Hollandse spelletjes en jeu de boule, maar ook creatieve activiteiten en inspirerende workshops. Iedereen is op donderdag 11 juni tussen 2 en 4 uur van harte welkom op het dorpsplein in Oostvoorne. De toegang is gratis. In Historisch Museum Den Briel is de tentoonstelling Edson van Rembrandt geopend.

0: Tot en met 30 augustus zijn in de Cornelia van der Lindenzaal zijn 55 mooiste etsen te zien. In verband hiermee worden op zaterdag 27 juni en zaterdag 1 juni speciale ads-workshops gegeven. En op zaterdag 4 juli is er een lezing met als titel Rembrandt de fotograaf. De entree voor het museum kost €7,50 voor volwassenen. De kosten voor de workshops bedragen €12,50 per persoon, maar dat is inclusief toegang tot deze tentoonstelling. Meer informatie vind je op de website historischmuseumdenbriel.nl. Op zaterdag 13 juni is het weer tijd voor het Buitenlustfestival in Oostvoorne. Van 12 tot 9 staat in de Hofwei het teken van muziek, gezelligheid en genieten. Struin langs de foodtrucks, luister naar live muziek en bewonder prachtige oldtimers. Ontdek lokaal talent op het open podium en laat je meenemen in de geschiedenis van de burcht. Ook voor kinderen zijn er allerlei leuke activiteiten, zoals voetbalsjoelen, waarbij ook leuke prijzen te winnen zijn. Voor een rondleiding op de burcht moet je je aanmelden via de website evenementenoostvoorne.nl, maar de toegang is gratis. Op zondag 14 juni kan je een kijkje nemen in zo'n 20 tuinen in de Brielse binnenstad. Zowel grote als kleine tuinen doen mee en ook qua soort loopt het aanbod erg uiteen. In sommige tuinen is er wat extra's, zoals verkoop van zelfgemaakte kunst, of je kunt er luisteren naar een muzikant of verteller. Meld je aan via mariannestolkiet@gmail.com, dan ontvang je meer informatie en een overzicht van alle deelnemende adressen. De tuinen zijn te bezichtigen van 11 tot 5 uur.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link
3: hier.
4: Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden.
5: Link reclame.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas, op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
5: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt. De beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse.

0: ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
1: Alle eendjes zwemmen in het water.
2: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
3: Doe eens gek, huur een eend.
2: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke De Jeuveau en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
4: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn. Kijk op scope-inspect.nl.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
6: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
7: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Oekraïense drones hebben volgens het onafhankelijke Telegram-kanaal Exilinova Plus energie- en spoorweginfrastructuur getroffen in de bezette gebieden Luhansk en Donetsk. Rusland gebruikt spoorwegen voor de bevoorrading van de oorlog. En Oekraïne richt zich daarom regelmatig op militaire infrastructuur in bezette gebieden en diep in Rusland om de oorlogscapaciteit te verzwakken. Op Lanzarote groeit het verzet tegen massatoerisme. Sommige inwoners plakken zelfs sleutelkastjes af van Airbnb-accommodaties om toeristen te ontmoedigen. Jaarlijks bezoeken meer dan 3 miljoen toeristen het eiland. Bewoners klagen dat de sterke groei van vakantieverhuur de woningprijzen de afgelopen jaren fors heeft opgedreven. Het Amerikaanse leger heeft bekendgemaakt dat in de straat van Hormuz 2 Iraanse drones zijn neergeschoten die een bedreiging vormden voor het scheepvaartverkeer. Volgens het Amerikaanse Central Command gebeurde dat afgelopen zaterdag in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten zeggen paraat te blijven om zich te verdedigen tegen Iraanse agressie in de regio. Bernadette Chirac is op 93-jarige leeftijd overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met oud-president Jacques Chirac en speelde een belangrijke rol in zijn politieke carrière. Bernadette Chirac was als premiersvrouw zeer populair bij het Franse publiek. Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
8: Link reclame.
9: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
11: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
10: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
11: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
12: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
13: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
14: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
15: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

0: Flink reclame. Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl. Goedkope poetspullen.
4: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 9:30.
5: Regio Nieuws op Link.
6: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
7: Op donderdag 11 juni wordt het dorpsplein in Oostvoorne omgetoverd tot beweegplein voor jong en oud. Danssalon Voorne heeft deze keer een buiteneditie. Er zijn oud-Hollandse spelletjes en jeu de boule, maar ook creatieve activiteiten en inspirerende workshops. Iedereen is op donderdag 11 juni tussen 2 en 4 uur van harte welkom op het dorpsplein in Oostvoorne. De toegang is gratis. In Historisch Museum Den Briel is de tentoonstelling Edson van Rembrandt geopend. Tot en met 30 augustus zijn in de Cornelia van der Lindenzaal zijn 55 mooiste etsen te zien. In verband hiermee worden op zaterdag 27 juni en zaterdag 1 juni speciale etsworkshops gegeven en op zaterdag 4 juli is er een lezing met als titel Rembrandt de fotograaf. De entree voor het museum kost €7,50 voor volwassenen. De kosten voor de workshops bedragen €12,50 per persoon, maar dat is inclusief toegang tot deze tentoonstelling. Meer informatie vind je op de website historischmuseumdenbriel.nl. Op zondag 14 juni kan je een kijkje nemen in zo'n 20 tuinen in de Brielse binnenstad. Zowel grote als kleine tuinen doen mee en ook qua soort loopt het aanbod erg uiteen. In sommige tuinen is er wat extra's, zoals verkoop van zelfgemaakte kunst, of je kunt er luisteren naar een muzikant of verteller.

0: Meld je aan via mariannestolkiet@gmail.com. Dan ontvang je meer informatie en een overzicht van alle deelnemende adressen. De tuinen zijn te bezichtigen van 11 tot 5 uur. Op zaterdag 13 juni is het weer tijd voor het Buitenlustfestival in Oostvoorne. Van 12 tot 9 staat in de Hofwei het teken van muziek, gezelligheid en genieten. Struin langs de foodtrucks, luister naar live muziek en bewonder prachtige oldtimers. Ontdek lokaal talent op het open podium en laat je meenemen in de geschiedenis van de burcht. Ook voor kinderen zijn er allerlei leuke activiteiten, zoals voetbalsjoelen, waarbij ook leuke prijzen te winnen zijn. Voor een rondleiding op de burcht moet je je aanmelden via de website evenementenoostvoorne.nl, maar de toegang is gratis.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link weer.
3: Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden.
4: Link reclame.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
7: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
8: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
9: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk.
10: Vietkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop. Vietkamptrading.nl. Vietkamp met 2 T's.
4: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.
11: Chill.

0: gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
1: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al drie generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
2: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
1: Floradektuinaanleg.nl.
3: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Robert de Glauw en dit is het nieuws. Een zoekactie naar een vermiste man van 73 op de Veluwe bij Epe is gisteravond tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het gebied. Daar zochten vrijwilligers naar die man die sinds donderdag wordt vermist. Volgens de organisatie werd verder zoeken rond 10:00 te onveilig voor mens en dier. De zoektocht wordt vandaag voortgezet. Het kabinetsstandpunt over Iran ligt steeds meer onder vuur in Den Haag. Oppositiepartijen vinden dat het kabinet onvoldoende duidelijk stelling neemt naar de recente ontwikkelingen rond het regime in Teheran. Ook binnen de coalitie klinkt kritiek op de gekozen koers. De discussie over de Nederlandse houding tegenover Iran lijkt ermee voorlopig toch niet voorbij. Zuid-Korea krijgt mogelijk voor het eerst in bijna 20 jaar weer een vrouwelijke premier. President Lee Jae-myung heeft voormalig topvrouw Han Seong-suk voorgedragen voor die functie. Han was eerder bestuursvoorzitter van het technologiebedrijf Naver, het grootste internetplatform van het land. Het parlement moet nog wel instemmen met haar benoeming. En werknemers kunnen tijdens het WK voetbal mogelijk een dag vrij nemen als ze een nachtwedstrijd van Oranje willen volgen. Minister Van Huim van Sociale Zaken wijst erop dat werkgevers en werknemers daar samen afspraken over kunnen maken. Door het tijdsverschil worden sommige wedstrijden midden in de Nederlandse nacht gespeeld. Daardoor kijken veel fans nu al naar praktische oplossingen.
5: Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden.
4: En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
6: Autoverkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Hey, kreutzenkoker.
9: Ja, wat nou weer?
8: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
9: Nee, nog niet.
8: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
9: Oh ja, joh.
8: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? Kringloop-warenhuis.nl.
9: Nou, dat heb je goed gedaan.
8: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
9: Zeker.
8: Ja toch, niet dan? Echt wel.
10: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek

0: Nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur link.

Ja, luister, hele goedemorgen. Dit is Goedemorgen voor de Putten. Iedere zondag tussen 10 en 12 uur. En het is vandaag 6 juni, dus ja, we zitten halverwege het jaar weer. We verkeer luisteren, een fantastische gast. Maar dat hoor je straks.

0: Ja, dat was het eerste plaatje van de uitzending, luisteraars. Nou, we hebben vandaag een gast, Amanda van den Berg. Amanda, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Het is niet de eerste keer dat je hier komt. Nou, zeg maar zo'n 1,5 jaar geleden, denk ik dan, dat je ook bij mij zat met nog een operazangeres. Maar de tijd vliegt, dus dat ben ik even vergeten. Maar goed, ik heb van Perry te horen van, nou, je hebt nieuwe dingen ontwikkeld, al die geheim meer ten aanzien van de vorige keer. Je bent fotografe. Nou, laat ik gewoon met het begin beginnen. Hoe ben je er ooit eens mee begonnen? Als klein meisje, dat je een klein fototoestelletje van je ouders kreeg en dat je fotootjes ging maken?
1: Nou, eigenlijk is het begonnen nog in de periode, zeg maar, voordat de mobiele telefoons, die kwamen net eigenlijk een beetje op.
0: Ja.
1: Mobiele telefoons, cameraatje zat erin. En onderweg ging ik gewoon wat fotootjes maken. En ik
0: dacht,
1: leuk.
0: Ja.
1: Leuk om te doen, alle dingen die ik zie, om het vast te leggen. En ja, toen kreeg je ook een beetje sociale media, Facebook. En toen ging ik die foto's daarop posten. En toen kreeg ik best wel heel gewoon hele goede reacties daarop binnen. Dat ik dacht, oké, mensen vinden het kennelijk wel erg leuk wat ik maak. En dan krijg je een soort plezier van de dingen die je fotografeert om ze te delen. En daar krijg je goede feedback op. Dus erg leuk. En zo is het eigenlijk een beetje gaan rollen. Ik dacht van, oh, misschien moet ik dan ook wel een camera aanschaffen. Want je wilt op een gegeven moment toch net even wat meer dan wat je mobiele telefoon kan vastleggen. En dus dan is het wel fijn als je een camera hebt die net even wat meer kan. Nou, en zo gaat dat balletje dan rollen. Dan wil je nog een betere camera, mooiere lenzen erbij. Wil je weer verder weg kunnen fotograferen? Wil je in de nacht? Wil je onweer?
0: Zo.
1: ja, dan moet je ook, zeg maar, de apparatuur.
0: Je slaapt nog wel.
1: Slapen doe ik ook. En werken ook nog daarnaast.
0: Wat voor werk doe je?
1: Ik ben office manager en financieel assistent.
0: Oké.
1: Ja, dus dat doe ik 4 dagen in de week. En 1 dag in de week heb ik gereserveerd om te fotograferen. Dus dan, en dat is niet zo heel specifiek op 1 dag in de week. Maar eigenlijk de rest van de uren die ik dan over heb. Dus in de avonden, weekenden of 's ochtends vroeg. Dan ga ik op pad en dan kan ik fotograferen.
0: Ja, het is tegenwoordig heel veel te fotograferen. Hè? Ja, je hebt ook tentoonstellingen gegeven.
1: Ja.
0: Maar goed, je bent begonnen dus met een merk, mag je noemen in de studio natuurlijk. Maar die camera, daar ben je wel goed mee terechtgekomen. Die eerste camera die je kocht, of niet?
1: Ja, die camera die ik kocht, die was prima. En dat smaakte gewoon naar meer. Dus dan ga je op een gegeven moment inderdaad focussen op een merk camera. En dan ga je daar ook alle spullen bij aanschaffen. Dus van statief tot lenzen, tot allerlei batterijen, filters en alles wat daarbij hoort. Is echt een kostbare.
0: Dat geloof ik.
1: Elke keer komen er weer nieuwe camera's uit. En, en dan wil je weer het nieuwste van het nieuwste.
0: Staat dat nu stil niet?
1: Nee,
0: het groepje van de camera's? Nee?
1: Nee? Dat gaat echt heel erg door. Juist omdat de technieken natuurlijk weer met AI. De lenzen van tegenwoordig zijn daar ook op ingesteld.
0: Mm-hmm.
1: Ze makkelijker kunnen focussen op. En dat ze automatisch.

0: herkennen wat je wil fotograferen. De AI helpt daarbij om dat te herkennen. Dus die help je eigenlijk gewoon mee. En ook in de camera zitten allerlei snufjes verstopt die helpen om beter te kunnen fotograferen, sneller. Om in te kunnen schatten, oh, het is nu nacht. Je wilt vast een nachtfoto maken, dan horen deze instellingen erbij. Gaat hij je daarbij helpen?
1: Ja, dat Noorderlicht natuurlijk. Hoor je ook wel eens mensen foto's maken, Noorderlicht, als dat verschijnt.
0: In januari afgelopen.
1: Ja, maar als je zo wil, dan zie je via Facebook zoveel foto's binnenkomen van Noorderlicht, weet
0: maar
1: je wel.
0: Maar dat kan je ook echt wel met je mobiele telefoon vastleggen. Dus ja, als je dat gewoon op een goede instellingen pakt, dan kan je ook zeker met je mobiele telefoon. Ik zeg ook altijd, mobiele telefoon is niet per definitie minder dan een goede digitale camera.
1: Ja, de ene wel, de ander niet, hè?
0: Ja.
1: Dus mijn telefoon gaat goed, maar die van mijn vriendin, als je daar dezelfde foto maakt, die is wat waziger. Ik weet niet wat het is. De ene is wat scherper dan de ander.
0: Ja, dus dat heeft wel te maken met welke mobiele telefoon gebruik je. Maar ik zeg altijd, de fotograaf die ziet het plaatje. En dat is het belangrijkste. Je moet zien wat je wil fotograferen. En natuurlijk, dan is je mobiele telefoon of je camera is het hulpmiddel. En dus als je dat hebt, dan kan je ook het plaatje vastleggen.
1: Ja,
0: alleen wat ik al zei, van op een gegeven moment dan heb je gewoon meer wensen, meer. Dan wil je gewoon verder weg kunnen fotograferen. Nou, een mobiele telefoon heeft een heel klein lensje erin zitten. Dus die doet heel wijd fotograferen.
1: Ja, ja.
0: Gaat eigenlijk altijd goed met een heel mooi open diafragma. Dus je kan echt goede beelden maken. Maar ga je inzoomen op een foto die je maakt met je mobiele telefoon.
1: Dat is minder, hè?
0: Dan blijven er alleen maar pixels over.
1: Ja,
0: dus dat is natuurlijk het nadeel.
1: Ja, maar goed, jij bent ooit eens begonnen en je bent die. Nou, je hebt niet je beroep van gemaakt, wel zat hobby's. Het is een hele grote hobby. Niet zo, als je één dag in de week alleen maar foto's gaat nemen en zo. Plus dat je nog eens een keertje, dat zou ook nog tentoongesteld worden. Maar daar gaan we zo wel even over verder. Laten we eerst even een muziekje draaien.

0: Heerlijk muziek. Maar we hebben Amanda van den Berg, de fotografe. En we hebben gehoord hoe ze ooit is begonnen. Met een telefoontje en een klein cameraatje. En, maar goed, het is allemaal natuurlijk veel beter geworden. Hoe ben je er toe gekomen? Sla ik misschien een stukje over, dan moet je zelf maar zeggen. Dat je tentoonstelling ging doen. Je hebt tentoonstellingen ben je gaan doen. Omdat de mensen helemaal kapot waren van jouw foto's of zo. Hoe ooit is dat begonnen? Door iemand of zo die zegt van nou, die foto's zijn zo mooi, Amanda. Wees jezelf, die maak ik mooie foto's, denk je dan bij jezelf?
1: Nou, in het begin dacht ik wel, oké. Ja, er zijn zulke leuke reacties op. Dan ga je gewoon wat meedoen met fotowedstrijden. Kijken of je, hoe je het doet versus andere foto's.
0: Ik wist helemaal niet dat er fotowedstrijden waren.
1: Ja, die bestaan er ook. Ja? Zeker, ja, grote fotowedstrijden ook, National Geographic.
0: Oké.
1: Ja, dus het wordt, fotografie is een hele grote hobby van veel mensen, zeker nu de mobiele telefoon. Dan kan je gewoon echt heel veel fotograferen. Dus het is gewoon een grote hobby van ontzettend veel mensen om lekker de natuur in te gaan of architectuur te fotograferen, dat soort.
0: Ja, je zal ook wel eens, word je ook wel eens gevraagd voor uitvaart. Het is misschien een heel ander onder mij. Uitvaart, maar ook bruiloften. Dat er foto's gemaakt moeten worden. En van zo'n gezellige avond, weet je wel. Maar uitvaarten, ja. Hoor je ook wel eens van mensen van de familie zelf, van iemand die overleden is. Nou, foto's maken. Maar ik zou het toch wel leuk vinden als er foto's gemaakt worden. Dus dat kan ik me ook wel voorstellen. Word je daar ook wel eens voor gevraagd?
1: Ja, ik heb een keer een uitvaart mogen fotograferen. Maar dat was in mijn eigen familie.
0: Oké.
1: Maar ik weet dus wel hoe bijzonder het is als je die foto's later nog hebt.
0: Ja.
1: Op het moment is het ontzettend verdrietig natuurlijk. En zeker omdat het

0: toen heel dichtbij was.
1: Ja.
0: Maar je ziet wel dat het steeds populairder, maar gewoon, hè, mensen zien ook de meerwaarde. Als je later nog een keer terugkijkt op de foto's, dan heb je je rouw wat meer verwerkt. Maar het helpt wel om terug te kijken. En dat geldt natuurlijk hetzelfde voor trouwerijen bijvoorbeeld. Ik ben daar ook wel eens voor gevraagd, maar trouwerij fotograferen is nogal veel werk ook sowieso. Maar dat is een hele dag en je hebt maar één kans om de foto te maken die je moet maken. Dus je moet wel heel sterk in je schoenen staan, vind ik althans, voor een trouwfotograaf. Dat je zegt, nou kom maar op, ik ga dat doen. Het is vaak een hele lange dag natuurlijk, van 's ochtends
1: vroeg. Ja.
0: Tot van het aankleden van de bruid tot aan het feest. Ja, en dat vergt ook heel veel, technische kennis. Dus je moet niet alleen maar een mooi portret kunnen maken, maar je moet ook actiefoto's, binnenfoto's, flitsen.
1: Vroeger was het zo, ik heb dan ook een trouwalbum. Maar al de foto's zijn zwart-wit. Ja. Allemaal in zwart-wit. En dan moesten we gaan lopen. En dan, ja, naar een parkje moesten foto's gemaakt worden. Maar allemaal ooit, allemaal dezelfde foto's. Als je die van anderen ook ziet, dan was het vroeger zo. Je moet je gaan staan. En dan in zwart-wit. Dat was helemaal. En dan moet je het einde van, nou, het album is vol. Dan moeten jullie weglopen, zodat het dan over is. Weet je, dat soort dingen. Maar dat, ja, de tijd staan niet stil natuurlijk. Maar vroeger ging dat zo. Mijn buurman was fotograaf en die heeft toen heel mijn trouwreportage gemaakt. Laten we het zo maar noemen, maar reportage.
0: Ja, het is een ontzettend leuke manier van fotograferen. Want je kunt heel veel creativiteit kwijt in trouwfoto's.
1: Ja. Dus nou, we gaan zo verder, want de tijd staat niet stil.
0: Ja.
1: Even een kopje koffie doen, als je er trek in hebt.
0: Lekker.
1: Weet je wel, Albert-Jan, die blijft maar zitten daar zo. Die bekijk het maar. Maar we zijn over 10 minuten weer terug, luisteraars.
2: Link reclame. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis, een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
6: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
5: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
6: Check sundays.nl.
7: De service van vroeger.
8: In ons ruime Occasion Center bieden we een nieuwe collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog zet de tijd op 10:30.
9: Regio Nieuws op Link.
10: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
11: In Historisch Museum Den Briel is de tentoonstelling Edson van Rembrandt geopend. Tot en met 30 augustus zijn in de Cornelia van der Lindenzaal zijn 55 mooiste etsen te zien. In verband hiermee worden op zaterdag 27 juni en zaterdag 1 juni speciale etsworkshops gegeven en op zaterdag 4 juli is er een lezing met als titel Rembrandt de fotograaf. De entree voor het museum kost €7,50 voor volwassenen. De kosten voor de workshops bedragen €12,50 per persoon, maar dat is inclusief toegang tot deze tentoonstelling. Meer informatie vind je op de website historischmuseumdenbriel.nl.
12: Op donderdag 11 juni wordt het Dorpsplein in Oostvoorne omgetoverd tot beweegplein voor jong en oud. Salon Voorne heeft deze keer een buiteneditie. Er zijn oud-Hollandse spelletjes en jeu de boule, maar ook creatieve activiteiten en inspirerende workshops. Iedereen is op donderdag 11 juni tussen 2 en 4 uur van harte welkom op het Dorpsplein in Oostvoorne. De toegang is gratis. Op zaterdag 13 juni is het weer tijd voor het Buitenlustfestival in Oostvoorne. Van 12 tot 9 staat in de Hofwei het teken van

0: muziek, gezelligheid en genieten. Struin langs de foodtrucks, luister naar live muziek en bewonder prachtige oldtimers. Ontdek lokaal talent op het open podium en laat je meenemen in de geschiedenis van de burcht. Ook voor kinderen zijn er allerlei leuke activiteiten, zoals voetbalsjoelen, waarbij ook leuke prijzen te winnen zijn. Voor een rondleiding op de burcht moet je je aanmelden via de website evenementenoostvoorne.nl, maar de toegang is gratis. Op zondag 14 juni kan je een kijkje nemen in zo'n 20 tuinen in de Brielse binnenstad. Zowel grote als kleine tuinen doen mee en ook qua soort loopt het aanbod erg uiteen. In sommige tuinen is er wat extra's, zoals verkoop van zelfgemaakte kunst, of je kunt er luisteren naar een muzikant of verteller. Meld je aan via mariannestolkiet@gmail.com, dan ontvang je meer informatie en een overzicht van alle deelnemende adressen. De tuinen zijn te bezichtigen van 11 tot 5 uur.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link
3: weer.
4: Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden.
5: Link reclame.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
8: Chocoparadijs.nl.
7: Chocoparadijs.nl.
9: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Voorne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellvoorne.nl. BeWell Voorne. Balans begint hier.
10: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
11: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Ja, luisteraars, hartelijk welkom terug. We zijn natuurlijk van 10 tot 12 met Goedemorgen voor de Put. Het eerste uur hebben we Amanda van den Berg, fotografen. We hebben natuurlijk het eerste gedeelte, wat ook de beginperiode gehad wanneer zij begonnen is. Amanda, ja, we hebben het al eerder over gehad, maar dan moet je gaan exposeren de allereerste keer. Hoe is dat hoe is dat allemaal gegaan?
1: Ja, eigenlijk,
0: hebben ze jou gevraagd ervoor of zo een keer?
1: Nou, eigenlijk helemaal niet met de intentie van kom je exposeren. Maar ik dacht, ik ga wat foto's meenemen. En ik ga naar de Boerenmarkt in Simonshaven. Het kerkje, dat fotografeer ik gewoon heel erg graag. En ik dacht, nou, hoe leuk is het dan?
0: Hoezo is dat zo'n goed kerkje om te fotograferen?
1: Het is een heel mooi wit kerkje. Ja? Die, prachtig midden.
0: Maar waar is dat in Simonshaven?
1: In Simonshaven. Okay. Dat ligt hier eigenlijk een paar kilometer vandaan.
0: Okay.
1: Dus, voor mij op perfecte rijafstand. Ja. Als ik dan iets moois zie in de lucht, dan is het kerkje gevormd gewoon een mooie compositie voor het landschap waar het in staat. Dus ik dacht, hoe mooi is het dan als ik daar ben, dat ik dan die foto's van het kerkje daar kan laten zien aan de mensen die liefhebber zijn, ook van Simonshaven en van het Witte Kerkje.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus eigenlijk zo is dat een beetje ontstaan. Toen was op een gegeven moment een oproep voor de kunstroute Nissewaard. En ik dacht, nou, dat is misschien ook een goed moment om eens een keer wat werk te laten zien aan volgers. En zodoende is het eigenlijk gaan rollen. Zo is het een beetje ontstaan. Het is een aantal keren de kunstroute gedaan. En dit jaar heb ik...
0: Maar waar was je eerste expositie?
1: De eerste was dus op die Boerenmarkt. Ja,
0: op die Boerenmarkt?
1: Ik noemde dat ook niet echt een expositie, maar ik had gewoon wat...
0: Je had ze allemaal uitgelegd en de mensen konden kijken?
1: Ja, ik had gewoon wat kleine fotootjes uitgeprint. En ik had wat lijstjes gemaakt met die foto's erin. En dat had ik op een klein tafeltje had ik dat neergezet. En dat was gelijk een groot succes.
0: Ik
1: vond het heel erg leuk. Ik had ook in die periode ansichtkaarten gemaakt. Die had ik daar ook bij staan. Ansichtkaarten van wat natuurfoto's die ik... Ja, dat konden mensen dan kopen. Nou, het was gewoon echt een hele leuke moment, zeg maar. In gesprek te gaan met mensen die je volgen.
0: Ja.
1: Want wat ik al zei, ik sta achter de camera. Mensen zien mij vaak niet. Ze zien alleen mijn werk. En ik probeer eigenlijk toch wel met mijn werk een stukje van mezelf te laten zien. Waarom ik fotografeer, wat een foto met mij doet. Wat ik eigenlijk ook zie in de natuur. Dus het is niet alleen maar dat ik om mij heen kijken en denk, oh, er vliegt een vogel of er staat een bloem. Maar ik zie toch ook heel vaak wel tekenen of iets, een hek of een zwaan die ons over de schouder kijkt.
0: Dat dat soort dingen.
1: Een bepaalde gevoel. Dus ik zeg ook altijd dat ik fotografeer vanuit mijn hart. Dus ik wil heel graag mijn verbinding laten zien. Dus de emotie die ik ervaar als ik in de
0: natuur.
1: Ja.
0: En de natuur is het mooiste.
1: Klopt. En bij de laatste expositie heb ik dan ook een verhaal geschreven. Bij elk werk wat ik heb geproduceerd. De bel gaat.
0: Ja, maar onze Piet hier open.
1: Dus bij elke foto die ik heb gemaakt, heb

0: eigenlijk een stukje persoonlijk verhaal geschreven over wat de foto met mij doet. Of wat de omstandigheid was waarin ik die foto heb gemaakt. En dat is eigenlijk heel erg goed aangekomen bij de mensen. Die bleven echt een paar minuten naar zo'n foto kijken. Vroegen of ze de tekst mochten fotograferen in combinatie met de foto. Sommige mensen wilden graag dat ik het opstuurde aan ze. Dus ja, dat was eigenlijk wel een schot in de roos om op die manier te laten zien dat het is niet alleen maar een kiekje. Dus voor mij is het veel meer. Ik ben in de natuur, ik kijk om mij heen. Ik ga ook niet heel vaak met een bepaald doel op pad. Vaak kijk ik om me heen en ik zie wat ik zie. En eigenlijk zijn die details het mooiste om te laten zien wat het verhaal van de natuur is.
1: Ja.
0: En dat vind ik eigenlijk heel erg mooi om ook aan de mensen te laten zien. En dat krijg ik dan ook, als ik het post, dan krijg ik van de mensen terug. Ik voel dat ik daarbij ben. Het is eigenlijk een beetje storytelling.
1: Ja.
0: Wat ik daarmee probeer te doen, is een verhaal te laten zien van als ik op pad ben, wat ik allemaal meemaak en wat ik zie vooral. Dus,
1: Ja,
0: en als ik dat bij mensen thuis kan brengen. Sommige mensen kunnen zelf niet meer de natuur in. Dus ik denk dat dat een hele goede manier is, zeg maar, voor mensen om de natuur dan toch nog tot de mensen te
1: brengen. Ja, je ziet op televisie ook mooie programma's, natuurprogramma's. Iedere avond van, ik ben even de naam kijken, maar tussen 7 en 8 geloof ik. En dan heb je 2 boswachters die ook de natuur in gaat, ook bekende. En dan hebben ze dit en dan hebben ze dat. En dan, ja, of het nou beestjes zijn of bloemetjes zijn of kruiden zijn. Het is te gek voor woorden dat je zulke mooie foto's kan zien ook, hè?
0: Ja, dus vooral het zien, zeg maar.
1: Vooral het zien.
0: En dat is natuurlijk inspirerend. En zo heb ik ook zelf leren fotograferen eigenlijk. Door heel veel te kijken naar andere fotografen. Wat maken ze dan voor foto's? Wat zien zij? Hoe kijken ze? En vaak is het ook echt wel anders kijken naar de natuur. Ik krijg vaak terug, oh, dat jij dat weer ziet. Ja, en dan zeg ik, ik ben daar toevallig aanwezig. Maar ik zeg ook altijd, van je kan niet achter de geraniums blijven zitten.
1: Nee,
0: zie je in het plaatje niet. Dus je moet wel echt op pad gaan, wandelen. Ik heb een paar favoriete plekken waar ik graag naartoe ga.
1: Ja?
0: Een aantal parken waar ik graag ben. Aan het Spui, daar ben ik graag om het weer vast te leggen bijvoorbeeld. En dus weerfotografie is ook echt wel een van mijn specialiteiten, zeg maar. Weerfotografie.
1: Bliksemschichten.
0: Ja, bliksemschichten, maar ja. Grote wolkenluchten.
1: Ja.
0: Daar hou ik van. Noorderlicht.
1: Dat soort,
0: we hebben nu ook natuurlijk, het is het seizoen van een lichtende nachtwolken. En dat is echt in de zomer een zeldzaam verschijnsel. En afgelopen dagen is het dus gezien in Nederland. Nou, en dat geeft me mij een soort van trigger. Dat ik denk, het is 's nachts niet bewolkt.
1: Ja.
0: Anders ga ik niet zien. Maar dan ga ik gewoon om 11, 12 uur nog
1: De volle eruit. Maan. De volle maan bijvoorbeeld. Hè?
0: En de volle maan. Ja. Of een maansverduistering.
1: Ja.
0: Dus het is erg leuk om dat soort.
1: We gaan even een muziekje draaien. En dan heb je het laatste blokje. En dan heb je ook nog iets te vertellen. Oké, tot zo.
0: Dank je.

0: Hier gaan we het blokje even afsluiten met Amanda van den Berg, een fotograaf. We hebben het over een paar dingen gehad. Maar je wilt nog iets kwijt voordat de uitzending afgelopen is van tenminste jouw uur. Laten we het zo maar zeggen. Wat wil je ook weer kwijt?
1: Nou, de verschillende soorten fotografie die er zijn. We hadden het al even kort over weerfotografie. En dat is echt een grote passie voor mij om lekker slecht weer te fotograferen, onweer. Wolkenluchten.
0: Weer, ja. Rauw het weer kan alle kanten op. Ja, dat zeggen ze wel eens. Maar qua foto's denk ik ook wel dan, hè?
1: Zeker, ja. Ik vind het echt geweldig om zulke luchten te zien. En om vooral ook de kennis die daarachter zit, hoe het ontstaat. Maar nog meer, zeg maar, het gevoel van de kracht van de natuur. Want ik denk dat natuur sterker is dan de mens. Je kan alles willen, maar sterker dan water en de natuur. En het weer ben je niet. Het lijkt me bijvoorbeeld nog een keer een grote uitdaging om naar Amerika te gaan. Om daar een storm
0: de windhozen
1: te doen. Excuus. Voor tornado's die daar in mei van het jaar ook het hoogtepunt hebben. Ja,
0: Ja.
1: Het landschap is daar zo wijd. Hier in Nederland is het heb je die luchten wel, maar moet je er toch echt wel bij zijn op het moment dat het gaat gebeuren.
0: Ja, en over je tentoonstelling nog even. Die hebt op een marktje gestaan, maar een grote tentoonstelling heb je het er ook wel gegeven.
1: Ja, klopt. Dus
0: noem eens wat.
1: Dus de kunstroute is er.
0: De kunstroute, ja. Ja.
1: Daar ben ik dan dit jaar geweest. En daar had ik ook de tentoonstelling noemde ik Story of My Life.
0: En waar waren die foto's toen tentoongesteld?
1: In een leegstaand winkelpand in het centrum van Spijkenisse.
0: Oké.
1: Okay. We zouden eigenlijk terecht bij het NIS, bij het nieuwe Centrum voor de Kunsten.
0: Ja.
1: Maar het gebouw was nog niet helemaal klaar. Dus vandaar dat we moesten uitwijken naar een alternatieve locatie vlakbij. Daar hebben we het hele pand gevuld met kunst van NIS. Maar de andere helft waren mijn grote werken. Daarnaast heb ik ook dit jaar weer in het Witte Kerkje mogen exposeren. Dus eigenlijk bij de Boerenmarkt op Hemelvaartsdag. Maar eigenlijk is het een soort van upgrade. Hè, van een tafeltje in een hoekje in de hoeksteen.
0: Ja.
1: Naar gewoon een halve kerk vol met werken van mijn kant.
0: En hoezo, hoe groot zijn die?

0: foto's dan?
1: Ja, 70 bij 50. Dus
0: 70 bij 50.
1: Dat zijn grote, grote afmetingen. En ik denk ook dat mijn werken zich daar goed voor lenen. Om eens even goed te kijken naar de details. En naar een haas die midden in een veld staat.
0: Oh ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat is leuk hè. Met
1: waterdruppeltjes.
0: Ja.
1: Of een zwaan die je van dichtbij over de schouder ziet kijken. Dan zie je toch al die details net even wat beter dan op een mobiele telefoon.
0: Ja.
1: Ja, dus het leent zich er erg goed voor om daar eens even rustig bij langs te lopen. Het Noorderlicht had ik in januari ook boven het Witte Kerkje. Dat was echt een van mijn bucketlist foto's. Nou, die kon ik daar maken.
0: Nou, dus kijk eens.
1: Ik heb dat ook groot afgedrukt. Ja, dat is natuurlijk mooi om te laten zien. Komt het best tot zijn recht als je het afdrukt op mooi materiaal.
0: Ja.
1: En ja, vandaar dat...
0: ja, nou, en dan ga je nog naar Londen ook, hè? Waar je nog niet eerder bent geweest?
1: Ja,
0: klopt. Dan wat trek je zo aan daar in Londen op fotogebied?
1: Nou, ik ben erg benieuwd.
0: De Big Ben, zo? Ja.
1: Misschien ook wel gewoon wat vakantiefoto's.
0: Ja, maar, ja.
1: Ik denk ook wel de architectuur, als je wat meer in de buitenwijken dan... is de Londense architectuur, ben ik ook wel benieuwd naar. Dus kijken wat ik daar zie. Ik doe vooral, als ik ergens ben, kijk ik om me heen, kijk ik wat ik zie, kijk ik wat komt bij mij binnen.
0: Ja.
1: En dan probeer ik dat verhaal vast te leggen eigenlijk.
0: Ja, ja. Nou ja, ik ken de klok, het is weer tijd. Maar je komt maar eens een keertje terug. Dat is bekend, hè. Dus hartelijk bedankt voor je aanwezigheid in de studio. En heel veel succes in Londen.
1: Dank je wel.
0: En maak wat moois van de natuur. He, als je om je heen kijkt, dan zie je af en toe verschrikkelijk. Wat zitten er toch allemaal. He, maar jij maakt iets moois van.
1: Zeker weten. Ik laat het heel graag zien. Ja, klopt.
0: Amanda, hele fijne zondag.
1: Jij ook, hè. Dank je.
0: En tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
2: Rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Padellen? Pluto Sport.

0: Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
2: Alle eendjes zwemmen in het water.
3: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
4: Doe eens gek. Huur een eend.
3: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeuvo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
5: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
6: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia, dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
7: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link. Ik ben Robert de Glauw en dit is het nieuws. Afgelopen nacht hebben 27 asielzoekers overnacht in een opvang in het Drentse Gieten. De tijdelijke opvang wordt gebruikt voor mensen die geen plek kunnen krijgen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis ligt het aantal wel lager dan de nacht ervoor. Een structurele oplossing voor de drukte in de asielopvang is er nog altijd niet. Het Amerikaanse ministerie van Defensie ziet de toenemende spionagedreiging vanuit Israël. Volgens Amerikaanse media is het dreigingsniveau daarom verhoogd naar het hoogste niveau. Israël zou hebben geprobeerd informatie te verzamelen over de Amerikaanse gesprekken met Iran. De Israëlische ambassade ontkent de beschuldigingen en noemt die volkomen onwaar. Een zoekactie naar een vermiste man van 73 op de Veluwe bij Epe is gisteravond tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het gebied. Daar zochten vrijwilligers naar die man, die sinds donderdag wordt vermist. Volgens de organisatie werd verder zoeken rond 10 uur te onveilig voor mens en dier. De zoektocht wordt vandaag voortgezet. En Zuid-Korea krijgt mogelijk voor het eerst in bijna 20 jaar weer een vrouwelijke premier. President Lee Jae-myung heeft voormalig topvrouw Han Seong-suk voorgedragen voor die functie. Han was eerder bestuursvoorzitter van het technologiebedrijf Naver, het grootste internetplatform van het land. Het parlement moet nog wel instemmen met haar benoeming. Dan nog het weer. Vanmorgen is het overwegend bewolkt met plaatselijk wat regen. Later wordt het vanuit het westen uit op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Vanmiddag wordt het 17 graden aan zee, tot lokaal 21 landinwaarts. En tot zover het nieuws.
8: Link reclame.
9: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij oinkoop.nl.
10: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
11: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
12: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas, op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel

0: Veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw

Ja, luisteraars, hartelijk welkom in het tweede uur. Dus van 11 tot 12 op deze 6 juni 2025. 2026, tijd gaat heel snel. En tweede uur hebben wij te gast Edwin van Beveren. En hij is medewerker.

0: Ja, troonbestuurder van RET, laten we het zo maar even noemen. Daar gaan we het even over hebben. Edwin van Harte, welkom in de studio van Link.
1: Dankjewel.
0: En heel bekend natuurlijk, trambestuurder.
1: Ja.
0: Maar ja, ik vertelde een voorpraatje tijdens de koffie dat ik ooit eens in de Berg Slaan heb gewoond met in dat eindpunt van lijn 11. En dat ik daar op zijn ouderwetse tram af en toe achterop sprong. Het mocht wel helemaal niet, maar dat deed als een klein klerenaapje, laten we het zo maar zeggen.
1: Ja, ja.
0: Dus die trams, die rijden nog steeds, hè?
1: Jazeker. Wel in museumvorm, dus het is niet meer, zijn geen dienstlijnen meer. Dat zijn nu allemaal vrij moderne trams. Maar die rijden inderdaad nog steeds regelmatig voorbij en genot om naar te kijken.
0: Ja, je kan er ook zelfs in eten. Dat je een reisje boekt en dat je dat er zit dan een lunch of een dinertje bij inbegrepen. Dat ze allemaal in die trein klaarmaken. In die tram klaarmaken.
1: Klopt.
0: Ja, leuk is dat hoor.
1: Ja, en er is ook een remise waar je nog naartoe kunt als museum. En de eerste zaterdag van de maand is die geopend. En dan kun je gewoon al die trams bekijken. En je kunt ook een ritje maken.
0: Waar is dat?
1: Dat is een Kootse Kade. Rotterdam uiteraard.
0: Hilgersberg.
1: Hilgersberg inderdaad.
0: Ja, ik heb er gewoond, dus ik weet precies op die hoek. Op die hoek. Juist. Bij de straatweg.
1: Ja, inderdaad. Ja. En als je daar gaat staan, dan
0: zie je nog steeds
1: af en aan rijden. Dus,
0: Hoe ooit ben je tot de conclusie gekomen van het lijkt mij wel wat trambestuurder?
1: Nou ja, kijk, ik heb dat altijd al leuk gevonden. Alleen, ik was vroeger, dacht ik eigenlijk altijd, je moet daar een groot rijbewijs voor hebben of iets dergelijks. Dus ik heb daar eigenlijk nooit echt heel veel aandacht aan besteed. Want ik denk, ja, dat gaat hem toch niet worden.
0: Ja.
1: Iets meer dan 10 jaar geleden, toen was ik aan het zoeken naar een baan. Want ik moest werk hebben. Ik was op dat moment tijdelijk werkloos, helaas. En toen kwam ik de website van de RET tegen.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, ja, ik ga gewoon kijken en ik ga gewoon solliciteren en dan zien we het wel. En toen ik in de specificaties keek, toen zag ik staan dat je alleen maar een autorijbewijs nodig had. En toen dacht ik, hey, dat is mooi. Ja, en toen ben ik de procedure ingegaan en daar ging je eigenlijk best wel soepeltjes doorheen.
0: Ja, geen bus, mijn tram. Bus zie je af en toe lesbussen bij ons in Portugal door voorbij rijden. Daar heb je ook chauffeurs voor nodig. De chauffeurs voor nodig natuurlijk. Ja. Die zie je vaak rijden.
1: Klopt.
0: Voor de bus.
1: Ja, maar ik denk dat je daar wel echt een groot rijbewijs voor nodig hebt.
0: Ja, dat is toch wat anders, hè?
1: Ja. En dat als uitgangspunt, dat had ik dus niet. Dus
0: nee.
1: Dan is in dit geval was de tram een uitkomst. Ja, en in ons voorgesprek had ik het ook wel eventjes verteld over dat ik vroeger altijd naar de tram keek. En dat ik dat hartstikke leuk vond. En dit kwam hartstikke mooi bij elkaar.
0: Ja, dat er gezwaaid werd.
1: Klopt. Ja, als kind zijnde zwaaide ik vroeger inderdaad altijd naar de tram.
0: Ja.
1: Aan de hand van mijn opa. En dat is eigenlijk altijd in mijn gedachten gebleven. En op een gegeven moment moest ik naar school toe met de tram. En dan zat ik altijd achter de bestuurder een beetje mee te kijken.
0: Ja?
1: Wat ik altijd heel fascinerend vond, was hoe de trambestuurders altijd naar elkaar aan het zwaaien waren.
0: Oh.
1: En dan keek ik, zwaait hij wel? Maar dat deden ze altijd.
0: Ja?
1: Ja. Dus ze zwaaien niet alleen naar kleine kinderen langs de baan, zeg maar.
0: Nee,
1: maar ook naar elkaar.
0: Tegenover elkaar.
1: Een beetje zoals motorrijders bijvoorbeeld ook.
0: Ja. Apart hoor.
1: Zeker.
0: Apart. Zullen we gaan even een muziekje draaien? Dan komen we zo weer mee terug.
1: Yes.

0: gaan weer verder. Dan is het lekker te praten. Dan moet ik weer in de uitzending in. Oké, okay, nou goed.
1: Laten we zo verder, toch?
0: Edwin van Bever is de gast. RET, dus trambestuurder. We hebben dat gehad over nou... De oude trambietjes van vroeger, hè, naar de trambietjes van nu. Nou, trambietjes zijn aardige bakbeesten tegenwoordig. Hè. De trambietjes van toen, die kennen niet ver. Ja, toen had je ook de ouderwetse trams. Ik had over lijn 11, maar je hebt ook die dubbele trams. Dat heb je ook nog gehad, hè, die er aan vast zaten.
1: Klopt.
0: Met een achterstukje erbij.
1: Ja, met een soort van aanhangertje.
0: Ja, met een aanhangertje, ja.
1: Dat waren die oude vierassers. Hartstikke leuk. Ja. Die rijden nog steeds inderdaad.
0: Ja, rijden die ook nog steeds?
1: Ja, ze rijden zelfs heel erg in de weg. Ja?
0: Ja.
1: Ja.
0: Hoezo?
1: Nee, hoor, nee. Maar kijk, wij hebben natuurlijk een dienstregeling met de huidige trams. En daar komt de museumtram, die komt daar tussendoor.
0: Ja, okay.
1: Die is niet 100% afgestemd op onze dienstregeling. Dus ze rijden inderdaad wel eens in de weg. En dat, maar
0: niet
1: gevaarlijk, dat zie ik er niet. Want als trambestuurder hebben we gewoon heel veel regels waar we mee te maken hebben. En dat geldt zowel voor de oude trams als voor de nieuwe trams. Dus gevaar, dat niet. Maar het kan wel eens een beetje vertraging opleveren. Als er een hele groep mensen bijvoorbeeld in en uit moet stappen op een bepaalde halte in die oudere trams.
0: Ja, ja. Je hebt ook, we hadden net er ook tijdens het plaatje dat je de tram bestuurde. Nou, bij een oude tram, die kon je aan zijn hand geven. En dan gaat het met je. Die tijd is voorbij, hè?
1: Die tijd is helemaal voorbij. Ja, we zitten nu in een echt helemaal afgesloten cabine.
0: Een soort celletje.
1: Ja, eigenlijk wel. Dus het is echt heel afgesloten. Het zijn wel glazen deuren, dus we kunnen er wel doorheen kijken.
0: Ja.
1: Dus voor het zicht is het allemaal nog oké. Maar wij kunnen dus eigenlijk geen gesprek meer voeren. En daar is het ook een beetje op bedoeld dat wij niet afgeleid worden in het steeds maar drukker wordende verkeer.
0: Ja, dat heb je ook natuurlijk.
1: Ja, klopt.
0: En voor de beveiliging is het natuurlijk ook tegenwoordig...

0: Ja, als ze al de jonge lui van tegenwoordig, als ze geen trendkaartje hebben of ze de passie laten zien, ja, dan willen ze gauw op de vuist, hè?
1: Ja, ja, ja, ik moet zeggen, ik heb dat zelf gelukkig nog niet meegemaakt. Ja, er zijn wel eens mensen boos natuurlijk, ja, als ze een halte missen of iets dergelijks. Maar ik zit gewoon veilig in een afgesloten cabine, dus daar heb ik weinig last van.
0: Ja, ja, ja. Maar wat scheelt er nou zoveel met vroeger? Hoef je tegenwoordig je armen over elkaar en de knopjes die regelen alles?
1: Bijna. Qua inspanning is het niet heel erg veel meer. Want vroeger, ja, misschien ken je dat nog van vroeger met zo'n rat, hè, waar ze aan moesten draaien.
0: Ja.
1: Dat is echt wel zwaar werk.
0: Ja.
1: En tegenwoordig hebben wij gewoon simpelweg een pookje wat wij naar voren of naar achteren bewegen. En ik vertelde net, de opleider van de tram, ik doe zelf ook instructie, maar de opleider die leiding geeft aan ons team, die zegt altijd, ik kan een kind van 4 leren tramrijden. Het is een pookje naar voren, pookje naar achteren, deurtje open, deurtje dicht. En dat is tramrijden en dat is ook echt onwijs makkelijk. Maar het vak trambestuurder, dat is echt wel een heel ander verhaal.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld alleen maar omdat je met verkeer te maken hebt. En techniek en infra. Dus er komt heel veel meer bij kijken dan...
0: Het drukke verkeer, ja.
1: Ja,
0: ja, er worden wel veel aanrijdingen met trams. En vooral die nieuwe fietsjes, hè, die e-bikes en zo.
1: Ja.
0: Dat is nog even de tram of zo willen zeker, terwijl de tram er eigenlijk al is.
1: Ja, klopt.
0: Daar hoor je ook wel veel van, hè. Dat er aardig wat ongelukken gebeuren met die snelle fietsen.
1: Absoluut, ja. En die komen steeds meer voor natuurlijk, in het steeds drukker wordende verkeer. Dus ja, daar krijgen wij heel vaak echt wel mee te maken. En dat vergt dat wij meer en beter moeten opletten. Dus ja, vandaar die afgesloten cabine, dat wij niet meer zoveel worden afgeleid als dat het vroeger was.
0: Ja.
1: Vroeger kon je een gesprekje voeren. Ze zeiden vroeger ook altijd, wil je iets weten van de stad, ga dan met de trambestuurder praten.
0: Ja,
1: ja, het zit er nog een heel klein beetje in, maar dan alleen maar in de pauzetijd als die eventjes koffie aan het drinken is of zo.
0: Ja. Ja. En doe je ook wel ritjes in de oude trams van mensen, van groepen die dus heel de dag lekker weg willen zijn? Met een tram tegenwoordig kan dat, maar dat doe jij niet.
1: Nee, dat doe ik helaas niet. Daar heb ik helaas de tijd niet voor, want er komt best wel veel...
0: Ook.
1: Je moet daar best wel wat tijd in investeren. Ja. Maar het is wel onwijs leuk om te doen. Ik heb wel eens in een paar oude trams mogen rijden. En dat is ontzettend gaaf. Dat is heel leuk om te doen.
0: Ja.
1: Maar je bent wel meteen een hele dag kwijt als je daar een dienst op mee wilt draaien.
0: Ja.
1: Ik heb thuis ook kleine kinderen. Dus daar moet ik ook wat tijd aan besteden uiteraard.
0: Ja.
1: Dat wordt wel van mij verwacht.
0: Ja, je woont in Boskoop, hè?
1: Ik woon inderdaad tegenwoordig in Boskoop.
0: Ja, ja. Dat lijkt toch een eentje van Rotterdam weg.
1: Ja, ja, dus als ik de drukte even zat ben, dan kom ik lekker rustig thuis. En vanaf 6 uur is het zeg maar doodstil op straat bij ons. En in Rotterdam is dat niet het geval.
0: Nee, dat bedoel ik.
1: Dus het is een heerlijke afwisseling. Ja.
0: Ja, je start altijd in dezelfde remise?
1: Dat verschilt. Meestal remise Kralingen. Dus die ligt ook in Kralingen natuurlijk.
0: Ja.
1: En soms remise Beverwaarts.
0: Ja, die hele grote die je langs de Rijksweg hebt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, een van de twee. Dat zijn de remises die nog in gebruik zijn nu voor ons.
0: Ja, ja. Goed, we gaan naar de koffie weer even. Als je er zin in hebt.
1: Oh, lekker.
0: Ja, lekker. Ja. Kijk naar je gezicht. Die heeft wat nodig. Echt waar. Nou, dan gaan we naar de muziek en zijn we over 10 minuten weer terug.
1: Yes, leuk.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vatbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: Hey, Kreutse Koker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden

0: en bezemschoon opgeleverd.
1: Oh ja, joh.
0: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
1: Nou, dat heb je goed gedaan.
0: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
1: Zeker.
0: Ja toch, niet Tom? Echt wel.
2: Goedkope poetspullen.nl.
3: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkope poetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Auto.

0: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 11:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
3: In Historisch Museum Den Briel is de tentoonstelling Edson van Rembrandt geopend. Tot en met 30 augustus zijn in de Cornelia van der Lindenzaal zijn 55 mooiste etsen te zien. In verband hiermee wordt op zaterdag 27 juni en zaterdag 1 juni speciale etsworkshops gegeven en op zaterdag 4 juli is er een lezing met als titel Rembrandt de fotograaf. De entree voor het museum kost €7,50 voor volwassenen. De kosten voor de workshops bedragen €12,50 per persoon, maar dat is inclusief toegang tot deze tentoonstelling. Meer informatie vind je op de website historischmuseumdenbriel.nl. Op donderdag 11 juni wordt het Dorpsplein in Oostvoorne omgetoverd tot beweegplein voor jong en oud. Danssalon Voorne heeft deze keer een buiteneditie. Er zijn oud-Hollandse spelletjes en jeu de boule, maar ook creatieve activiteiten en inspirerende workshops. Iedereen is op donderdag 11 juni tussen 2 en 4 uur van harte welkom op het Dorpsplein in Oostvoorne. De toegang is gratis. Op zondag 14 juni kan je een kijkje nemen in zo'n 20 tuinen in de Brielse binnenstad. Zowel grote als kleine tuinen doen mee en ook qua soort loopt het aanbod erg uiteen. In sommige tuinen is er wat extra's, zoals verkoop van zelfgemaakte kunst, of je kunt er luisteren naar een muzikant of verteller. Meld je aan via mariannestolkiet@gmail.com, dan ontvang je meer informatie en een overzicht van alle deelnemende adressen. De tuinen zijn te bezichtigen van 11 tot 5 uur. Op zaterdag 13 juni is het weer tijd voor het Buitenlustfestival in Oostvoorne. Van 12 tot 9 staat in de Hofwei het teken van muziek, gezelligheid en genieten. Struin langs de foodtrucks, luister naar live muziek en bewonder prachtige oldtimers. Ontdek lokaal talent op het open podium en laat je meenemen in de geschiedenis van de burcht. Ook voor kinderen zijn er allerlei leuke activiteiten, zoals voetbalsjoelen, waarbij ook leuke prijzen te winnen zijn. Voor een rondleiding op de burcht moet je je aanmelden via de website evenementenoostvoorne.nl, maar de toegang is gratis.
2: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
4: Link hier.
5: Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog met een afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wel wat vaker zien. De temperatuur blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden.
6: Link reclame.
7: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
9: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk.
10: Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
11: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
12: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
13: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
14: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen.

0: Veel luisteraars, hartelijk welkom in het laatste blokje wat we met Edwin van Beven nog even doornemen over de RET. Nou, we hebben het over bepaalde dingen al gehad, maar laten we het even over de gladheid hebben.
1: Ja.
0: Als wij het over de gladheid hebben, ja, dan heb je het over dat er sneeuwval is of ijs op de baan of wat dan ook. Verstaat de RET daar ook onder gladheid? IJs of is het heel wat anders?
1: IJs hebben we qua gladheid weinig last van, gelukkig.
0: Oh, kijk.
1: Maar het is wel zo dat als het echt vriest, dat het ijs wel aan de bovenleiding gaat zitten.
0: Oké.
1: Aan de bovenleiding betekent dat we geen goed contact kunnen maken met de pantograaf, de stroomafnemer. Dus daar kunnen we wel eens problemen mee hebben. Maar dat is dus niet gladheid. Gladheid kan bijvoorbeeld ontstaan door, we hadden net al eventjes over het weer. Als het een tijdje droog is geweest en het spoor is helemaal droog en schoon en het begint dan te regenen, dan is het in de eerste momenten kan het best wel glad zijn. Dus dan merk je.
0: Hoe komt het dan? Dat staal wat dan glad is of zo, met de remmen?
1: Ja, het is eigenlijk metaal op metaal, hè, wat je denkt.
0: Oké. Okay.
1: Dus metalen wielen op metaalspoor.
0: Ja.
1: En daar komt eigenlijk, als het net begint te regenen, dan komt het vel wat erop zit, dat komt een klein beetje los. En dat wordt een soort van smeermiddeltje.
0: Oh.
1: Waardoor het een beetje gaat glijden.
0: Ja.
1: En dat betekent, het moment dat wij druppels op de voorruit zien, moeten wij daar rekening mee houden met onze rijstijl. En rustiger aanrijden, voorzichtiger remmen, verder vooruit kijken, nog verder vooruit kijken dan normaal. En ook met het wegkomen bij een halte bijvoorbeeld.
0: Ja?
1: Kan dat best wel eens lastig zijn.
0: Nooit meer stilgestaan. Nee. Dit metaal dat.

0: Maakt ook niet uit.
1: Ja. Ja, dat is best wel...
0: Als je over glad hebt, heb je het over ijs, maar niet...
1: Ja, dat is met de auto.
0: Met de auto, ja.
1: Ja, dus als de auto's aan het glijden zijn, hebben wij daar weinig last van.
0: Ja,
1: doorgaans.
0: Ja.
1: Maar goed, ja, kijk, als het echt heftige sneeuwval is en dat komt in de rails en zo en er wordt ijs, dan hebben wij daar ook last van uiteindelijk.
0: Ja.
1: Maar IJssel, daar hebben we qua gladheid gelukkig weinig last van. Nou ja, wat ik zei, regen dus wel. Ja, en de welbekende blaadjes in de herfst, hè.
0: Ja?
1: Op het moment dat een blaadje, één blaadje is geen probleem, maar het zijn altijd heel veel blaadjes tegelijk.
0: Van de herders, ja.
1: Juist.
0: Ja,
1: En trouwens ook met bijvoorbeeld grasmaaien. Als dat op het spoor terechtkomt, dan rijden wij er natuurlijk overheen met een behoorlijk gewicht. Dus dan pletten wij eigenlijk al dat blad, waardoor het
0: bladvoer
1: terechtkomt.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk een soort van olieachtige substantie. En metaal op metaal, dat werkt doorgaans prima. Maar als je daar een beetje olie tussen doet, dan glijdt dat natuurlijk als...
0: Dus zo.
1: Daar hebben wij echt wel, zeker in de herfst, heel veel last van. Sommige momenten is dat wel echt ernstig. En dat is ook voor vooral mensen die om ons heen in het verkeer deelnemen... best wel een onderschatting. Dus ja, onze remweg wordt gewoon 2, soms 3 keer zo lang.
0: Ja, de gemeente doet vooral bij trambanen en zo. Nou, die gaan vaak door grasperken heen, laten we het zo maar noemen. Ja. En dan, ik zie bij Portugal ook dat niet dagelijks, maar om de 2, 3 dagen, daar rijdt zo'n machine langs. Ja. En dan, nou ja, je zal er in de tram zitten. Dat blijft dan nog hangen, hè?
1: Zeker, ja. Ja, eigenlijk hebben we daar het hele jaar zo'n beetje last van, maar in de herfst hebben wij daar echt wel het meeste last van.
0: Ja.
1: En dus droge zomerperiode valt het allemaal heel erg mee, maar met één buitje kan het best wel eventjes glad zijn.
0: Ja. Even een ander onderwerp, de opleidingen.
1: Ja.
0: Er worden wat toch wel mensen gevaar bij de RDT, hè? Niet zoveel meer als enige tijd geleden.
1: Klopt.
0: Dat klopt, maar goed. Maar jij doet ook een beetje de opleiding, hè?
1: Zeker, ja.
0: Voor het eerst, wordt er ook naar de leeftijd gekeken? 60 plus wordt niet meer aangenomen, denk ik.
1: Zeker wel.
0: Toch wel?
1: Ja, absoluut. Absoluut.
0: Ja?
1: Ja. Oh. Ja. Ik heb al een paar leerlingen gehad die inderdaad de 60 voorbij waren.
0: Ja?
1: Ja. En dat zijn eigenlijk hele goede bestuurders geworden. Maar goed, dat hele proces van opleiden, daar mag ik een deel van uitmaken.
0: Ja.
1: En dat is een heel leuk deel.
0: Ja, vertel.
1: Ik ben begonnen als, dat begint eigenlijk iedereen, je begint natuurlijk als trambestuurder, dan kun je doorgroeien als mentor. En als mentor doe je het tweede gedeelte van de opleiding. En dan ga je met één leerling in de cabine van de tram met passagiers gewoon dienst rijden. En dat is in het begin best wel spannend, want je moet tijd rijden en je hebt allemaal mensen in- en uitstappen en dergelijke. En dat is een hele leuke periode die wordt afgesloten met het uiteindelijke praktijkexamen. En als de leerling dat haalt, dan is diegene trambestuurder geworden. En sinds een jaar of 2 mag ik ook het eerste gedeelte doen. En dat is de leermeesterperiode. En dan krijg je dus leerlingen binnen die helemaal nog niet hebben tram gereden. Ja. Dus die beginnen eigenlijk vanaf nul. En die moet je dus gaan leren tramrijden.
0: Maar dat zijn hoofdzakelijk jongeren toch wel? Of ook 60-plussers, maakt allemaal niet uit.
1: Ja, alles door elkaar.
0: Oké. Okay.
1: Klopt. En het zijn allemaal gemotiveerde mensen, gelukkig. Dus die hebben allemaal zin om te gaan tramrijden.
0: Ja.
1: En die vinden het ook allemaal spannend. En in het begin is het allemaal echt wel lastig, want er komt heel veel bij kijken. En ik geef daar les aan 2 leerlingen tegelijk.
0: Oh?
1: In een lege tram.
0: Oh, lege tram.
1: Ja, er staat ook op, hè, lesrijtuig staat daar bovenop. En we rijden dan dus gewoon de stad door om lijnenkennis op te doen. Ervaring gewoon met het rijden zelf. Maar ook nemen we af en toe momenten om de theorie te behandelen. En dat is best uitgebreid. En de leermeesterperiode wordt dus afgesloten met een theorie-examen. En daarna mogen ze door naar de mentor.
0: En hoe lang staat ervoor zo'n leermeester op samen?
1: De leermeesterperiode is 6 weken.
0: Okay.
1: En de mentorperiode is rond de 4 weken.
0: Ja.
1: Dus 1,5 maand dan... Dat zou op zich... En het kan wel eens verlengd worden in sommige gevallen. Maar over het algemeen is dat de tijd die ervoor staat.
0: Ja.
1: En voldoende tijd ook om leerlingen goed op te leiden tot trambestuurder.
0: Ja. Het examen, dat...

0: slaat de meeste slagen daar wel voor?
1: Ja, ja.
0: Ja?
1: De meeste wel. Ja, er zijn een aantal dingen waar we heel erg streng op zijn. Ik doe zelf niet het examineren, maar ik ben er wel eens bij. En bijvoorbeeld een rood licht, hè, dat niet doorheen rijden. Dat gebeurt ook eigenlijk nooit tijdens examens. Maar er zijn nog een aantal andere punten waar ook op gelet wordt. Die nog wel eens wat lastiger kunnen zijn.

0: Ja, want rood licht, dat wordt automatisch wordt het geregeld toch met een tram. Met een bus tegenwoordig ook.
1: Ja.
0: Als een bus ook rijden, dan zie je de rest stilstaan. Het groene lampje komt dan voor de bestuurder.
1: Ja, wij hebben zeg maar van die kleine vierkante negen ogen, noemen we dat. Van die kleine puntjes, rood en wit licht.
0: Ja.
1: Om verwarring met de andere verkeersdeelnemers te voorkomen. Dus wij hebben wit als wij door mogen rijden. En meestal is het vrij goed geregeld dat de tram op verkeerskruispunten vrij snel door kan rijden.
0: Ja.
1: Niet altijd, maar in veel gevallen kan dat vaak wel.
0: Ja. Zullen we even muziekje draaien?
1: Leuk.
0: Ze sluiten zo zijn boel even af.
1: Ja.

0: Goed, we kijken naar de klok. Het is bijna dat deze uitzending erop zit. Het Wim Beveren is onze gast dit uur nog even. Een paar minuutjes nog. Ten bestuurde bij de RDT. Wat wil je nog kwijt? Om te zeggen van nou, mensen, kom lekker bij de RDT werken.
1: Ja, zeker. Kom alsjeblieft werken. Want we kunnen best wel wat mensen gebruiken. En niet alleen maar bij de tram. Maar ook
0: op metro.
1: Disciplines. We hebben ook een metro. We hebben ook een bus. En we hebben natuurlijk ook een hele afdeling veiligheid. BOA's die werkzaam zijn. En,
0: nou, dat hebben we over veiligheid. Dus hier in Spijkenisse ooit is die metro die achteruit. Het is landelijk nieuws geweest, wereldnieuws geweest.

0: geloof ik.
1: Moeten we het daarover hebben?
0: Nou, nee, daar gaan we het beslist niet over hebben. Nee. Het is wel heel wat geweest toen, zou ik zo maar zeggen. Maar goed, dat is voorbij.
2: Nee, maar dat is inderdaad qua veiligheid wel een dingetje geweest. Daar hebben we wereldwijd nieuws mee gehaald.
0: Ja.
2: Maar goed, dat zijn de extreme dingen die gebeuren.
0: Ja. Ik zat ervan te kijken dat er nog 60-plussers aangenomen worden. Ja, tegenwoordig is 60 ook niet zo oud meer. Maar goed, 65, dan ga je met pensioen, hè, nog steeds. 67?
2: Ja, ik begreep. Nou, de vorige manager van de tram, die is nu bezig om ook haar tramrijbewijs weer te halen. Want dat moet je dus iedere keer wel opnemen.
0: Oh, ja?
2: Zij is van de week is zij 65 geworden. En zij zat dus bij mij in de tram om alsnog tramrijbewijs te gaan halen. En zij vertelt dus ook 67 en 3 maanden.
0: Ja, ja.
2: Dat is de tijd dat zij met pensioen zou gaan. En tot die tijd gaat ze dus nog tramrijden.
0: Ja, maar er zijn
2: deze week heeft ze trouwens examen. En de huidige manager van de tram heeft ook examen deze week.
0: Oh.
2: Dus bij deze alvast via deze weg succes.
0: En maar is dat om de hoeveel tijd moet je examen dan doen?
2: Om het tramrijbewijs te halen is maar 1 keer.
0: Ja.
2: Er is zeg maar een keuring. Die gebeurt in principe om de 5 jaar. En dat is wet lokaal spoor. Daar hadden we het zojuist nog eventjes over. En dat is gewoon een keuring die psychisch, fysiek en reactievermogen.
0: Ze moeten wel op de hoogte blijven natuurlijk.
2: Dat moet natuurlijk scherp zijn. Want we reden best wel met gevaarlijke voertuigen. Als je daar niet goed mee om kunt gaan.
0: Ja, nou, hartstikke mooi. Hey, ik bedank je hartelijk voor bij Studio Link. Hartstikke leuk om iets te horen van de RDT te horen.
2: Dank dat ik wat mocht vertellen hierover.
0: Ja, nou, graag gedaan. Hartstikke graag. En ik wens je een fijne zondag verder met kijk uit het verkeer.
2: Ik ga dadelijk weer mooi in dienst rijden.
0: Oké. Hey, dankjewel Edwin. Het beste.
2: Dankjewel. Hoi.

Ja, dit was de uitzending van Goedemorgen voor de Putten van 6 juni 2026. Over het Jan Verhoef deed ik de ring. Mijn naam is Kees Spronk. Een paar weken zijn we er even niet, in verband met vakantie. Maar blijf lekker luisteren naar alle zenders van Link Media.

0: zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken.
1: 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link. Ik ben Robert de Grauw en dit is het nieuws. Oekraïne zegt dat een drone een opslaglocatie voor verbruikte splijtstof bij de kerncentrale van Tsjernobyl heeft geraakt. Volgens de autoriteiten ontstond daarbij schade, maar er zijn geen verhoogde stralingswaarden gemeten. Onafhankelijke bevestiging van de toedracht is er nog niet. De melding komt terwijl beide landen elkaar vrijwel dagelijks beschuldigen van aanvallen op kritieke infrastructuur. Afgelopen nacht hebben 27 asielzoekers overnacht in een opvang in het Drentse Gieten. De tijdelijke opvang wordt gebruikt voor mensen die geen plek kunnen krijgen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis ligt het aan.

0: al wel lager dan de nacht ervoor. Een structurele oplossing voor de drukte in de asielopvang is er nog altijd niet. Het Amerikaanse ministerie van Defensie ziet de toenemende spionagedreiging vanuit Israël. Volgens Amerikaanse media is het dreigingsniveau daarom verhoogd naar het hoogste niveau. Israël zou hebben geprobeerd informatie te verzamelen over de Amerikaanse gesprekken met Iran. De Israëlische ambassade ontkent de beschuldigingen en noemt die volkomen onwaar. En in Madrid hebben meer dan 1 miljoen mensen een openluchtmis bijgewoond die werd geleid door paus Leo. De viering vormde een van de hoogtepunten van zijn bezoek aan Spanje. Volgens de organisatie stroomden gelovigen uit binnen- en buitenland toe naar de Spaanse hoofdstad. Het pausbezoek in Madrid behoort daarmee tot een van de grootste religieuze bijeenkomsten van dit jaar in Europa. Dan nog het weer. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog met een afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wel wat vaker zien. De temperatuur blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw

hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van de Oranje Top 30. We hebben zometeen het eerste overzicht voor je, de nummers 30 tot en met nummer 21. We kunnen beginnen met de Oranje Top 30 van week 23. Deze week op nummer 30, twee plaatsjes verlies voor Jari Hellegers. Vlam in de pan zakt in de tweede week twee plaatsjes van 28 naar nummer 30. Vorige week 25 en deze week op nummer 29 terug te vinden. Rob van Daal, waarom doe je dit nou? Goed geboerd van Jurieke Sterker staat vier weken in de lijst. Vorige week was ze de nummer 17 en deze week terug te vinden op nummer 28. Zakken er van 26 naar 27 in de 12e week. John West en Lange Frans met Alles wat ik zoek. De eerste nieuwkomer mogen we begroeten op 26. Davy van der Sluis met Beter dan goed. En ook op 25 een nieuwkomer. Henk Damen, Word nou niet verliefd. De derde nieuwkomer begroeten we op nummer 24. Wesley Bronkhorst en Ik drink rosé. De nummer 16 van vorige week staat inmiddels vier weken in de lijst. En dat is Marloes. Als ik weg ben, zak van 16 naar 23. Dan nieuw binnen in de lijst op nummer 22. Raymond Hermans in de boeken. En dan als laatste in dit eerste overzicht. Op nummertje 21, ook nieuw binnen. René Vroeger samen met Waylon met Hoe de Liefde Gaat. De Oranje Top 30. Nummer 20.

is de Oranje Kroon van deze week. Nieuw binnen in de Oranje Top 30.

Het tweede overzicht van de Oranje Top 30 van week 23 ziet er als volgt uit. Op nummer 20, John de Wever, als jij nu nog niet weet. En daarmee staat John inmiddels 8 weken in de lijst en is hij blijven staan op nummer 20. Op 19, de ene hoogste nieuwkomer deze week in de Oranje Top 30. Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. De nummer 21 van vorige week is doorgestegen naar nummer 18 en dat alles in week nummer 2. Manuel met Spijt mijn vleugels uit. Niet bang voor de duivel, Frank van Etten staat 5 weken in de lijst. Hij was vorige week de nummer 10 en deze week terug te vinden op nummer 17. Zakkende van 13 naar nummer 16 in de vierde week, Gerard Joling, niet voor één keer. En dan de hoogste nieuwkomer deze week in de Oranje Top 30. Op nummer 15, welkom geheten, Sieneke met Ik doe wat ik wil. Jeroen van Zelt met Griekse Nacht staat 3 weken in de lijst. Hij was vorige week de nummer 11 en deze week terug te vinden op nummer 14. En de nummer 14 van vorige week is deze week 1 plaatsje gestegen. Terechtgekomen op nummer 13, Marco Schuitmaker met Deze Nacht. De nummer 15 van vorige week stond op naam van Danny Christian. Ai Ai Olga stijgt in de vierde week door van 15 naar nummer 12. En als laatste liet het tweede overzicht op nummer 11, Danny de Munk met Heerlijk. En daarmee staat Danny inmiddels 10 weken in de lijst en zakt hij 3 plaatsjes van 8 naar nummer 11. De Oranje Top 30.

En dan nu alweer het derde en laatste overzicht van de Oranje Top 30 van deze week. De top 10. Met op nummer 10 zakken er vanaf 7 in de vijfde week Zino Graus en Favoriete Kroeg. Op 9 Tino Martin met Jong en Dom. En dat betekent in de tweede week winst voor Tino Martin. Hij stijgt door vanaf nummer 12. Zakken er van 6 naar nummer 8 in de derde week René Schuurmans. Al win ik 16 miljoen. Gappie Zappie van Mart Hoogkamer en Billy Dans was vorige week de nummer 9, maar in de zevende week wordt de winst geboekt. Ze stijgen twee plaatsjes door naar nummer 7. Zakken er van 4 naar 6 in de vijfde week Wolter Kroes met Route du Soleil. En Jannes, hij is net zo 5 als vorige week 5, in zijn achtste week blijven staan met Dans tot de morgen met mij.

1. Zij hoort bij mij van Chris Cross Amsterdam. Frans Bauer en Jan Smit staan inmiddels 6 weken in de lijst. En deze heren waren vorige week de nummer 2. Ze zakken in week nummer 6 naar nummer 4. Een flinke sprong wordt er gemaakt door de 3J's. Ze kwamen vorige week als hoogste nieuw binnen op nummer 19. En stijgen in week nummer 2 door naar nummer 3 met Los Vast. De nummer 3 van vorige week is de nieuwe nummer 2 geworden. Lil Kleine samen met Samuel Welte en Maak Me Nou Niet Gek. En het zal je niet verbazen dat ook deze week Justin de Wild de nummer 1 is. Cheerio staat inmiddels 13 weken in de lijst en is blijven staan op de hoogste positie. En dat zover de Oranje Top 30 van week 23. Wil je de lijst nog een keer nalezen? Kijk dan op oranjetop30.nl. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
4: Alle eentjes zwemmen in het water.
5: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
6: Doe eens gek. Huur een eend.
5: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux Chevaux.

0: Elke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij 1verhuur.info in Hellevoetsluis.
1: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
2: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
1: Huh? Mijn Heerlijk Thuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
2: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
3: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de site mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 1 uur.
4: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Ik ben Robert de Glauw en dit is het nieuws. De Chinese president Xi Jinping reist deze week naar Noord-Korea voor overleg met leider Kim Jong-un. Het is zijn eerste bezoek aan het land in 7 jaar tijd. Volgens deskundigen wil China daarmee onderstrepen dat belangrijke ontwikkelingen rond Noord-Korea nog altijd niet buiten Peking omgaan. Werk helpt statushouders sneller hun plek te vinden in de Nederlandse samenleving. Volgens onderzoekers van het Sociaal Cultureel Planbureau leren zij via hun werk de taal en cultuur beter kennen. Daarom wil het kabinet dat de komende jaren meer statushouders aan het werk gaan. De minister van Werk en Participatie mikt op 75.000 extra werkende nieuwkomers. Oekraïne zegt dat een drone een opslaglocatie voor verbruikte splijtstof bij de kerncentrale van Tsjernobyl heeft geraakt. Volgens de autoriteiten ontstond daarbij schade, maar er zijn geen verhoogde stralingswaarden gemeten. Onafhankelijke bevestiging van de toedracht is er nog niet. De melding komt terwijl beide landen elkaar vrijwel dagelijks beschuldigen van aanvallen op kritieke infrastructuur. Afgelopen nacht hebben 27 asielzoekers overnacht in een opvang in het Drentse Gieten. De tijdelijke opvang wordt gebruikt voor mensen die geen plek kunnen krijgen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis ligt het aantal wel lager dan de nacht ervoor. Een structurele oplossing voor de drukte in de asielopvang is er nog altijd niet. Een zoekactie naar een vermiste man van 73 op de Veluwe bij Epe is gisteravond tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het gebied. Daar zochten vrijwilligers naar die man, die sinds donderdag wordt vermist. Volgens de organisatie werd verder zoeken rond 10 uur te onveilig voor mens en dier. De zoektocht wordt vandaag voortgezet. Dan nog het weer. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog met een afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wel wat vaker zien. De temperatuur blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
4: Link reclame.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
8: Hey, kruidenkoker.
9: Ja, wat nou weer?
8: Ik heb een gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
9: Nee, nog niet.
8: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
9: Oh ja, joh.
8: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26 A in Hellevoetsluis. Meer info kringloop-warenhuis.nl.
9: Nou, dat heb je goed gedaan.
8: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
9: Zeker.
8: Ja toch, niet dan? Echt wel.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
10: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
4: Met een nieuw uur Link.
10: Een nieuw uur Link.
11: One more.

0: Link reclame. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
3: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op Fit20 Hellevoetsluis.
4: Goedkopepoetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als McGuire.

0: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 13:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
3: Op donderdag 11 juni wordt het Dorpsplein in Oostvoorne omgetoverd tot beweegplein voor jong en oud. Danssalon Voorne heeft deze keer een buiteneditie. Er zijn oud-Hollandse spelletjes en jeu de boule, maar ook creatieve activiteiten en inspirerende workshops. Iedereen is op donderdag 11 juni tussen 2 en 4 uur van harte welkom op het Dorpsplein in Oostvoorne. De toegang is gratis. In Historisch Museum Den Briel is de tentoonstelling Edson van Rembrandt geopend. Tot en met 30 augustus zijn in de Cornelia van der Lindenzaal zijn 55 mooiste etsen te zien. In verband hiermee worden op zaterdag 27 juni en zaterdag 1 juni speciale etsworkshops gegeven en op zaterdag 4 juli is er een lezing met als titel Rembrandt de fotograaf. De entree voor het museum kost €7,50 voor volwassenen. De kosten voor de workshops bedragen €12,50 per persoon, maar dat is inclusief toegang.

0: tot deze tentoonstelling. Meer informatie vind je op de website historischmuseumdenbriel.nl. Op zaterdag 13 juni is het weer tijd voor het Buitenlustfestival in Oostvoorne. Van 12 tot 9 staat in de Hofwei het teken van muziek, gezelligheid en genieten. Struin langs de foodtrucks, luister naar live muziek en bewonder prachtige oldtimers. Ontdek lokaal talent op het open podium en laat je meenemen in de geschiedenis van de burcht. Ook voor kinderen zijn er allerlei leuke activiteiten, zoals voetbalsjoelen, waarbij ook leuke prijzen te winnen zijn. Voor een rondleiding op de burcht moet je je aanmelden via de website evenementenoostvoorne.nl, maar de toegang is gratis. Wil je zelf spectaculaire afbeeldingen leren maken met AI? Kom dan naar de workshop Creatief met AI van tekst naar beeld, die op dinsdag 16 juni om 10 uur wordt gegeven in de Boekenberg in Spijkenisse. En om 2 uur in de bibliotheek in Hellevoetsluis. Je leert hoe je nieuwe afbeeldingen kunt maken en hoe je bestaande kunt aanpassen. Ook krijg je informatie over de risico's qua privacy en auteursrecht. Let op, je moet je eigen laptop, tablet of smartphone meenemen. De kosten voor deze workshop bedragen €5 voor bibliotheekleden en €7,50 voor niet-leden. Ga voor meer informatie en aanmeldingen naar de website van de bibliotheken bzhe.nl.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link weer.
3: Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog met een afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wel wat vaker zien. De temperatuur blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden.
4: Link reclame.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen

0: mooi.
1: Schilder of stukwerk, timmer, tegel of loodgietenswerk. Klusbedrijf Hellevoet. Klaar te klus, snel en met volledige garantie.
0: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
1: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
4: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
3: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en keren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
4: Check sundays.nl.
5: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
4: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
6: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: of stucwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 2:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Robert de Glauw en dit is het nieuws. Bij vermoedelijke schietpartijen in Israël is zeker 1 persoon om het leven gekomen. Daarnaast raakten 5 mensen gewond. Volgens hulpdiensten vonden de incidenten plaats op meerdere locaties in het midden van het land.

0: In de buurt van de westelijke Jordaanoever. De politie onderzoekt nog wie verantwoordelijk is voor de schietpartijen. De Chinese president Xi Jinping reist deze week naar Noord-Korea voor overleg met leider Kim Jong-un. Het is zijn eerste bezoek aan het land in 7 jaar tijd. Volgens deskundigen wil China daarmee onderstrepen dat belangrijke ontwikkelingen rond Noord-Korea nog altijd niet buiten Peking omgaan. Oekraïne zegt dat een drone een opslaglocatie voor verbruikte splijtstof bij de kerncentrale van Tsjernobyl heeft geraakt. Volgens de autoriteiten ontstond daarbij schade, maar er zijn geen verhoogde stralingswaarden gemeten. Onafhankelijke bevestiging van de toedracht is er nog niet. De melding komt terwijl beide landen elkaar vrijwel dagelijks beschuldigen van aanvallen op kritieke infrastructuur. En de eerste tekenen dat Amerika langzaam oranje kleurt zijn inmiddels waargenomen. Op de beroemde billboards van Times Square in New York verschenen zaterdagavond foto's van het Nederlands elftal. De actie maakt deel uit van de campagne van de KNVB in aanloop naar het WK. Of New York er warm voor loopt is nog maar de vraag. Van echte voetbalgekte is in de stad voorlopig nog maar weinig te merken. Dan nog het weer. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog, met afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wat vaker zien. De temperatuur vanmiddag blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
4: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
5: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
6: Kooi- en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
4: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
5: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
4: Floradektuinaanleg.nl.
6: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
7: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op. 14:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
10: In Historisch Museum Den Briel is de tentoonstelling Edson van Rembrandt geopend. Tot en met 30 augustus zijn in de Cornelia...

0: van de Lindenzaal zijn 55 mooiste etsen te zien. In verband hiermee worden op zaterdag 27 juni en zaterdag 1 juni speciale ets-workshops gegeven en op zaterdag 4 juli is er een lezing met als titel Rembrandt de fotograaf. De entree voor het museum kost €7,50 voor volwassenen. De kosten voor de workshops bedragen €12,50 per persoon, maar dat is inclusief toegang tot deze tentoonstelling. Meer informatie vind je op de website historischmuseumdenbriel.nl. Op donderdag 11 juni wordt het Dorpsplein in Oostvoorne omgetoverd tot beweegplein voor jong en oud. Danssalon Voorne heeft deze keer een buiteneditie. Er zijn oud-Hollandse spelletjes en jeu de boule, maar ook creatieve activiteiten en inspirerende workshops. Iedereen is op donderdag 11 juni tussen 2 en 4 uur van harte welkom op het Dorpsplein in Oostvoorne. De toegang is gratis. Wil je zelf spectaculaire afbeeldingen leren maken met AI? Kom dan naar de workshop Creatief met AI van Tekst naar Beeld, die op dinsdag 16 juni om 10 uur wordt gegeven in de Boekenberg in Spijkenisse. En om 2 uur in de bibliotheek in Hellevoetsluis. Je leert hoe je nieuwe afbeeldingen kunt maken en hoe je bestaande kunt aanpassen. Ook krijg je informatie over de risico's qua privacy en auteursrecht. Let op, je moet je eigen laptop, tablet of smartphone meenemen. De kosten voor deze workshop bedragen €5 voor bibliotheekleden en €7,50 voor niet-leden. Ga voor meer informatie en aanmeldingen naar de website van de bibliotheken bzhe.nl. Op zondag 14 juni kan je een kijkje nemen in zo'n 20 tuinen in de Brielse binnenstad. Zowel grote als kleine tuinen doen mee en ook qua soort loopt het aanbod erg uiteen. In sommige tuinen is er wat extra's, zoals verkoop van zelfgemaakte kunst, of je kunt er luisteren naar een muzikant of verteller. Meld je aan via mariannestolkiet@gmail.com, dan ontvang je meer informatie en een overzicht van alle deelnemende adressen. De tuinen zijn te bezichtigen van 11 tot 5 uur.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link hier.
3: Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daardoor blijft het droog, met afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wat vaker zien. De temperatuur vanmiddag blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden.
4: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
7: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
8: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
9: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
10: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
9: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
10: Check sundays.nl.
11: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en beautysalon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
12: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis, een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciaal R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
7: Alle eendjes zwemmen in het water.
8: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
9: Doe eens gek, huur een eend.
8: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeuvo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
10: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 3:00.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
11: Ik ben Robert de Glauw en dit is het nieuws. Het kabinet wil de regels rond langdurige ziekte werkbaarder maken. Vooral voor het midden- en kleinbedrijf. Volgens critici kunnen langdurig zieke werknemers er daardoor financieel flink op achteruit gaan. Werkgevers krijgen juist sneller duidelijkheid over vervanging en reïntegratie. De plannen moeten nog door de Tweede Kamer worden behandeld. Bij vermoedelijke schietpartijen in Israël is zeker 1 persoon om het leven gekomen. Daarnaast raakten 5 mensen gewond. Volgens hulpdiensten vonden de incidenten plaats op meerdere locaties in het midden van het land, in de buurt van de westelijke Jordaanoever. De politie onderzoekt nog wie verantwoordelijk is voor de schietpartijen. Werk helpt statushouders sneller hun plek te vinden in de Nederlandse samenleving. Volgens onderzoekers van het Sociaal Cultureel Planbureau leren zij via hun werk de taal en cultuur beter kennen. Daarom wil het kabinet dat de komende jaren meer statushouders aan het werk gaan. De minister van Werk en Participatie mikt op 75.000 extra werkende nieuwe.

0: nieuwkomers. En duizenden mensen hebben in Mexico-stad samen een enorme wave gemaakt in een poging een wereldrecord te breken. De actie werd georganiseerd in aanloop naar het WK voetbal. Hoeveel mensen precies meededen, wordt nog geteld. Opvallend genoeg werd de zogenoemde Mexicaanse wave wereldwijd bekend tijdens het WK in 1986 in dat land. Dan nog het weer. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog, met afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wat vaker zien. De temperatuur vanmiddag blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Banketbakkerij Smeets staat al drie generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
5: Een nieuw

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
5: Check sundays.nl. Goedkope
6: poetsbullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs.

0: online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 3:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
3: In Historisch Museum Den Briel is de tentoonstelling Edson van Rembrandt geopend. Tot en met 30 augustus zijn in de Cornelia van der Lindenzaal zijn 55 mooiste etsen te zien. In verband hiermee wordt op zaterdag 27 juni en zaterdag 1 juni speciale etsworkshops gegeven en op zaterdag 4 juli is er een lezing met als titel Rembrandt de fotograaf. De entree voor het museum kost €7,50 voor volwassenen. De kosten voor de workshops bedragen €12,50 per persoon, maar dat is inclusief toegang tot deze tentoonstelling. Meer informatie vind je op de website historischmuseumdenbriel.nl. Op donderdag 11 juni wordt het Dorpsplein in Oostvoorne omgetoverd tot beweegplein voor jong en oud. Danssalon Voorne heeft deze keer een buiteneditie. Er zijn oud-Hollandse spelletjes en jeu de boule, maar ook creatieve activiteiten en inspirerende workshops. Iedereen is op donderdag 11 juni tussen 2 en 4 uur van harte welkom op het Dorpsplein in Oostvoorne. De toegang is gratis. Op zaterdag 13 juni is het weer tijd voor het Buitenlustfestival in Oostvoorne. Van 12 tot 9 staat in de Hofwei het teken van muziek, gezelligheid en genieten. Struin langs de foodtrucks, luister naar live muziek en bewonder prachtige oldtimers. Ontdek lokaal talent op het open podium en laat je meenemen in de geschiedenis van de burcht. Ook voor kinderen zijn er allerlei leuke activiteiten, zoals voetbalsjoelen, waarbij ook leuke prijzen te winnen zijn. Voor een rondleiding op de burcht moet je je aanmelden via de website evenementenoostvoorne.nl, maar de toegang is gratis. Wil je zelf spectaculaire afbeeldingen leren maken met AI? Kom dan naar de workshop Creatief met AI van tekst naar beeld, die op dinsdag 16 juni om 10 uur wordt gegeven in de Boekenberg in Spijkenisse. En om 2 uur in de bibliotheek in Hellevoetsluis. Je leert hoe je nieuwe afbeeldingen kunt maken en hoe je bestaande kunt aanpassen. Ook krijg je informatie over de risico's qua privacy en auteursrecht. Let op, je moet je eigen laptop, tablet of smartphone meenemen. De kosten voor deze workshop bedragen €5 voor bibliotheekleden en €7,50 voor niet-leden. Ga voor meer informatie en aanmeldingen naar de website van de bibliotheken izhe.nl.
2: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
4: Link
5: weer.
6: Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog met afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wat vaker zien. De temperatuur vanmiddag blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden.
7: Link reclame.
8: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
10: Chocoparadijs.nl.
9: Chocoparadijs.nl.
11: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
12: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
4: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
3: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
4: Check sundays.nl.
5: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
6: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
5: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
6: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
7: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 4 uur.
0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
8: Ik ben Robert de Glauw en dit is het nieuws. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft tijdens een D-Day-herdenking in Frankrijk een opvallende vergelijking gemaakt met het huidige Europese migratiebeleid. Volgens hem worden de Europese stranden tegenwoordig bestormd door gevaarlijke ideologieën en migranten. De uitspraken leiden tot kritiek, omdat tegenstanders vinden dat Hegseth een historische herdenking gebruikt voor een politiek debat over migratie. Het kabinet wil de regels rond langdurige ziekte werkbaarder maken, vooral voor het midden- en kleinbedrijf. Volgens critici kunnen langdurig zieke werknemers er daardoor financieel flink op achteruit gaan. Werkgevers krijgen juist sneller duidelijkheid over vervanging en reïntegratie. De plannen moeten nog door de Tweede Kamer worden behandeld. China wil elektrische auto's kleiner en lichter maken. Volgens de Chinese overheid zijn veel modellen de afgelopen jaren steeds groter geworden, waardoor parkeerplaatsen en andere voorzieningen onder druk komen te staan. Daarom worden de regels aangescherpt voor de nieuwe elektrische auto's. Daarmee wil China niet alleen het ruimtegebruik, maar ook het energieverbruik terugdringen. En een advertentie van Harry Styles blijkt onverwacht een verzamelobject. Het Parool overweegt extra exemplaren van de zaterdagkrant bij te drukken, nadat een pagina grote boodschap van de Britse zanger voor een run op de krant zorgde. Op internet worden inmiddels tientallen tot soms wel honderden euro's geboden voor een exemplaar. Dan nog het weer. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog, met afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wat vaker zien. De temperatuur vanmiddag blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
10: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen?

0: Bij BeWell Voorne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellVoorne.nl. BeWell Voorne. Balans begint hier.
1: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop. Witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
2: Met een nieuw uur.

0: Westrip en Lost Without You aan het begin van 2 uur lang. Lekker weekend. En we strepen vandaag af 7-6-20-26. En ja, op een prachtige, winderige zondagmiddag kan je genieten van de mooiste muziek hier op Link.
1: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
2: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a love.

De zondagmiddag van Link met Maroon 5 en This Love. En weet je nog, in 1992 scoorden Charles en Eddie in de grote hit met Would I Lie to You? Het was een one-hit wonder. Maar het liedje werd wel in heel veel films gebruikt, zoals de Super Mario Bros films en de film True Romance. Ze hebben trouwens niet lang van succes kunnen genieten van Charles Pettigrew, die overleed in 2001 al. Alleen Eddie is nog over.

Ook Incognito deed het. Always There. Ze scoorde er een grote hit mee. Zometeen gaan we eens even kijken naar gebeurtenissen in de regio van de afgelopen week. En natuurlijk naar het weer voor de komende week. Ik zag dat het niet veel goeds belooft, maar goed. Dit is David Guetta en Kid Cudi.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoofd.
5: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoofd. Zet de tijd op 16:30.
0: Regio Nieuws op Link.
6: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
7: In Historisch Museum Den Briel is de tentoonstelling Edson van Rembrandt geopend. Tot en met 30 augustus zijn in de Cornelia van der Lindenzaal zijn 55 mooiste etsen te zien. In verband hiermee wordt op zaterdag 27 juni en zaterdag 1 juni speciale etsworkshops gegeven en op zaterdag 4 juli is er een lezing met als titel Rembrandt de fotograaf. De entree voor het museum kost €7,50 voor volwassenen. De kosten voor de workshops bedragen €12,50 per persoon, maar dat is inclusief toegang tot deze tentoonstelling. Meer informatie vind je op de website historischmuseumdenbriel.nl. Op donderdag 11 juni wordt het Dorpsplein in Oostvoort gegeven en op zaterdag 4 juli is er een lezing met als titel Rembrandt de fotograaf. De entree voor het museum kost €7,50 voor volwassenen. De kosten voor de workshops bedragen €12,50 per persoon, maar dat is inclusief toegang tot deze tentoonstelling. Meer informatie vind je op de website historischmuseumdenbriel.nl. Wil je zelf spectaculaire afbeeldingen leren maken met AI? Kom dan naar de workshop Creatief met AI van tekst naar beeld die op dinsdag 16 juni om 10 uur wordt gegeven in de Boekenberg in Spijkenisse. En om 2 uur in de bibliotheek in Hellevoetsluis. Je leert hoe je nieuwe afbeeldingen kunt maken en hoe je bestaande kunt aanpassen. Ook krijg je informatie over de risico's qua privacy en auteursrecht. Let op, je moet je eigen laptop, tablet of smartphone meenemen. De kosten voor deze workshop bedragen €5 voor bibliotheekleden en €7,50 voor niet-leden. Ga voor meer informatie en aanmeldingen naar de website van de bibliotheken bzhe.nl. Op zondag 14 juni kan je een kijkje nemen in zo'n 20 tuinen in de Brielse binnenstad. Zowel grote als kleine tuinen doen mee en ook qua soort loopt het aanbod erg uiteen. In sommige tuinen is er wat extra's, zoals verkoop van zelfgemaakte kunst of je kunt er luisteren naar een muzikant of verteller. Meld je aan via mariannestolkiet@gmail.com, dan ontvang je meer informatie en een overzicht van alle deelnemende adressen. De tuinen zijn te bezichtigen van 11 tot 5 uur.
6: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
8: Link, hier.
9: Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten.

0: Daardoor blijft het droog met afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wat vaker zien. De temperatuur vanmiddag blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een antieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
1: En nu terug naar de muziek. Dit is Link

Ik ga terug naar de jaren 80 met Prince and the Revolution. En I Would Die For You, de beste man, zou vandaag 68 jaar zijn geworden. Alleen, hij is al een poosje geleden overleden. Ook vandaag jarig Tom Jones, hij wordt 86. En ook jarig vandaag deze man.

0: still here.
1: Cher Special en Speed of Light hier op Link. En daarvoor still nog Martin Garrix en Dean Lewis en Used to Love. En ook Urbanus, die vandaag 77 jaar wordt. De Vlaamse komiek. En wij gaan even terug naar de jaren 80 met Paul McCartney en Michael Jackson en The Girl Is Mine.

Statham in een nieuw jasje gegoten. Dat moet wel een heel ruim jasje zijn dan trouwens. Ferrick Dawn en Jolene. En wij doen even wat zomerse muziek op je loslaten. Zoals deze van Henri Iglesias, Bail Amor. Het is dan wel niet zo heel zonnig buiten. Nou ja, zonnig, het valt er niet eens tegen. Het is wel heel winderig, dus een jasje is toch wel aangeraden. Straks nog Milo en What's the Matter en Madonna en Holiday. Maar eerst zoals gezegd, Henri Iglesias.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
3: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
4: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken.

0: Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 5 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Ik ben Robert de Glauw en dit is het nieuws.
3: Er kan opnieuw een grote verschuiving ontstaan in de Europese luchtvaart. Air France, KLM, heeft aangegeven open te staan voor gesprekken over een mogelijke deal met prijsvechter EasyJet. Over de vorm van een eventuele samenwerking is nog niets bekend. Een officiële stap richting een overeenkomst is er voorlopig nog niet. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft tijdens een D-Day-herdenking in Frankrijk een opvallende vergelijking gemaakt met het huidige Europese migratiebeleid. Volgens hem worden de Europese stranden tegenwoordig bestormd door gevaarlijke ideologieën en migranten. De uitspraken leiden tot kritiek, omdat tegenstanders vinden dat Hegseth een historische herdenking gebruikt voor een politiek debat over migratie. Chipfabrikant ASML heeft Elon Musk uitgenodigd om te spreken op een interne technologieconferentie. Musk zal tijdens de besloten bijeenkomst zijn visie delen op technologie en innovatie. De uitnodiging leidt volgens verschillende media tot discussie onder medewerkers, onder meer vanwege zijn politieke uitspraken. ASML benadrukt dat het bedrijf ruimte biedt aan uiteenlopende ideeën en meningen. En voor Max Verstappen was het avontuur in Monaco al snel voorbij bij de start. Door een technisch defect moest de Nederlander zijn race al vroeg beëindigen. Voor de vele Nederlandse fans was dat een tegenvaller. Gelukkig hoeft Verstappen niet lang te wachten op een nieuwe kans. Over 2 weken staat de Grand Prix van Spanje op het programma. Tot slot nog het weer. Vanavond zijn er eerst nog perioden met zon en blijft het overal droog. Ook komende nacht blijft het rustig en droog met af en toe wat wolkenvelden. De temperatuur daalt geleidelijk naar ongeveer 12 graden. Aan zee blijft het iets zachter. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
6: Hey, kruidenkoker.
7: Ja, wat nou weer?
6: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
7: Nee, nog niet.
6: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
7: Oh ja, joh.
6: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
7: Nou, Debbie, goed gedaan.
6: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
7: Zeker.
6: Ja toch, niet dan? Echt wel.
8: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw

zomerse klanken van Camila Cabello en The Liar. En heb jij misschien wel weten te scoren het parool van gisteren? Geen hond leest die kranten, zou je kunnen zeggen. Maar gisteren was die opeens heel populair, vooral onder bezoekers van de concerten van Harry Styles. Want er bleek een advertentie op de achterkant te staan van Harry Styles. Dank je, ik hou van jou, Amsterdam. I'll never forget the first. Thank you, having us. En dat was dan geschreven door Harry Styles. Schijnbaar heel bijzonder, want er zijn mensen die bieden €200 voor de parool van zaterdag. Normaal kun je hem gewoon in de krantenbak vinden, in dat papier. Maar ja, nu even niet. No mercy is dit, en When I Die.

Link met John Mayer en Perfectly Lonely. Zometeen gaan we eens even kijken naar de gebeurtenissen in de regio. En natuurlijk ook het weer voor de komende week. Of we nog meer regen krijgen. Zoals het vorige uur te horen was. Het antwoord is ja, helaas.

0: Link reclame. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
2: Chocoparadijs.nl.
1: Chocoparadijs.nl.
3: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop.

0: aan de Aldebrandstraat 1 in Spijkenisse. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 5:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
3: Op donderdag 11 juni wordt het dorpsplein in Oostvoorne omgetoverd tot beweegplein voor jong en oud. Danssalon Voorne heeft deze keer een buiteneditie. Er zijn oud-Hollandse spelletjes en jeu de boule, maar ook creatieve activiteiten en inspirerende workshops. Iedereen is op donderdag 11 juni tussen 2 en 4 uur van harte welkom op het dorpsplein in Oostvoorne. De toegang is gratis. In Historisch Museum Den Briel is de tentoonstelling Etsen van Rembrandt geopend. Tot en met 30 augustus zijn in de Cornelia van der Lindenzaal zijn 55 mooiste etsen te zien. In verband hiermee worden op zaterdag 27 juni en zaterdag 1 juni speciale etsworkshops gegeven en op zaterdag 4 juli is er een lezing met als titel Rembrandt de fotograaf. De entree voor het museum kost €7,50 voor volwassenen. De kosten voor de workshops bedragen €12,50 per persoon, maar dat is inclusief toegang tot deze tentoonstelling. Meer informatie vind je op de website historischmuseumdenbriel.nl. Wil je zelf spectaculaire afbeeldingen maken met AI? Kom dan naar de workshop Creatief met AI van tekst naar beeld, die op dinsdag 16 juni om 10 uur wordt gegeven in de Boekenberg in Spijkenisse. En om 2 uur in de bibliotheek in Hellevoetsluis. Je leert hoe je nieuwe afbeeldingen kunt maken en hoe je bestaande kunt aanpassen. Ook krijg je informatie over de risico's qua privacy en auteursrecht. Let op, je moet je eigen laptop, tablet of smartphone meenemen. De kosten voor deze workshop bedragen €5 voor bibliotheekleden en €7,50 voor niet-leden. Ga voor meer informatie en aanmeldingen naar de website van de bibliotheken bzhe.nl. Op zondag 14 juni kan je een kijkje nemen in zo'n 20 tuinen in de Brielse binnenstad. Zowel grote als kleine tuinen doen mee en ook qua soort loopt het aanbod erg uiteen. In sommige tuinen is er wat extra's, zoals verkoop van zelfgemaakte kunst, of je kunt er luisteren naar een muzikant of verteller. Meld je aan via mariannestolkiet@gmail.com, dan ontvang je meer informatie en een overzicht van alle deelnemende adressen. De tuinen zijn te bezichtigen van 11 tot 5 uur.
2: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
4: Link weer.
5: Vanavond zijn er eerst nog perioden met zon en blijft het overal droog. Ook komende nacht blijft het rustig en droog met af en toe wat wolkenvelden. De temperatuur daalt geleidelijk naar ongeveer 12 graden. Aan zee blijft het iets zachter.
6: Link reclame.
7: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Voorne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellvoorne.nl. BeWell Voorne. Balans begint hier.
8: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
9: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
10: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
9: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
10: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
1: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

Begin van deze eeuw bleek ze de belofte te zijn. Jason Josh Stone en You Had Me. Tot zover een lekker weekend van deze mooie zondagmiddag. Straks nog Cloud en C'est La Vie. En Blue en Elton John. And Sorry Seems to Be the Hardest Word.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
4: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6:00.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Banco BPM heeft branchegenoot Monte Dai Paschi di China een fusie tussen gelijken voorgesteld. Een samengaan zou de op één na grootste bankgroep van Italië creëren met een beurswaarde boven de 50 miljard euro. De stap past in de consolidatiegolf binnen de Italiaanse bankensector, waar schaalvergroting winstgevend moet versterken. President Donald Trump wil dat een mogelijke overeenkomst met Iran niet alleen het ontwikkelen van kernwapens verbiedt, maar ook het afschaffen ervan bij andere landen. Volgens Trump heeft Iran die aanvullende eis inmiddels geaccepteerd. Hij zegt dat een akkoord daardoor dichtbij is, al heeft hij eerder ook al meerdere keren aangegeven dat een deal op korte termijn werd verwacht. Het Nigeriaanse leger heeft in de staat Borno 360 door Boko Haram ontvoerde mensen bevrijd, vooral vrouwen en kinderen. De actie vond plaats in het Mandera Mountains gebergte. 2 verzwakte baby's overleden. Volgens het leger is de operatie een zware klap voor de terreurgroep en zijn meerdere strijders gevlucht of hebben zich overgegeven. Er kan opnieuw een grote verschuiving ontstaan in de Europese luchtvaart. Air France KLM heeft aangegeven open te staan voor gesprekken over een mogelijke deal met prijsvechter EasyJet. Over de vorm van een eventuele samenwerking is nog niets bekend. Een officiële stap richting een overeenkomst is er voorlopig nog niet. Dan nog het weer. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Komende nacht blijft het droog bij ongeveer 12 graden. Morgen start droog met zon in het oosten en elders meer bewolking. Later neemt de bewolking toe en kunnen in het westen buien met onweer ontstaan. Het wordt morgen maximaal 21 graden.
7: En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg.

0: jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Hey, kreutzenkoker.
2: Ja, wat nou weer?
1: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
2: Nee, nog niet.
1: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
2: Oh ja, joh.
1: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? Kringloop-warenhuis.nl.
2: Nou, dat heb je goed gedaan.
1: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
2: Zeker.
1: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
3: Alle eendjes zwemmen in het water.
4: Fout. Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
5: Doe eens gek.
4: Huur een eend. Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeuvo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
6: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
7: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
6: Met een nieuw

0: geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
2: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zennevoet Sluis.
3: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
2: Sunday Zennevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zennevoet Sluis.
3: Check sundays.nl.
4: De service van vroeger.
5: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 6:30.
6: Regio Nieuws op Link.
7: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
8: Op donderdag 11 juni wordt het dorpsplein in Oostvoorne omgetoverd tot beweegplein voor jong en oud. Danssalon Voorne heeft deze keer een buiteneditie. Er zijn oud-Hollandse spelletjes en jeu de boule, maar ook creatieve activiteiten en inspirerende workshops. Iedereen is op donderdag 11 juni tussen 2 en 4 uur van harte welkom op het dorpsplein in Oostvoorne. De toegang is gratis. In Historisch Museum Den Briel is de tentoonstelling Edson van Rembrandt geopend. Tot en met 30 augustus zijn in de Cornelia van der Lindenzaal zijn 55 mooiste. Vind je op de website historischmuseumdenbriel.nl. Op donderdag 11 juni wordt het dorpsplein in Oostvoorne omgetoverd tot beweegplein voor jong en oud. Danssalon Voorne heeft deze keer een buiteneditie. Er zijn oud-Hollandse spelletjes en jeu de boule, maar ook creatieve activiteiten en inspirerende workshops. Iedereen is op donderdag 11 juni tussen 2 en 4 uur van harte welkom op het dorpsplein in Oostvoorne. De toegang is gratis. Op zaterdag 13 juni is het weer tijd voor het Buitenlustfestival in Oostvoorne. Van 12 tot 9 staat in de Hofwei het teken van muziek, gezelligheid en genieten. Struin langs de foodtrucks, luister naar live muziek en bewonder prachtige oldtimers. Ontdek lokaal talent op het open podium en laat je meenemen in de geschiedenis van de burcht. Ook voor kinderen zijn er allerlei leuke activiteiten, zoals voetbalsjoelen, waarbij ook leuke prijzen te winnen zijn. Voor een rondleiding op de burcht moet je je aanmelden via de website evenementenoostvoorne.nl, maar de toegang is gratis. Op zondag 14 juni kan je een kijkje nemen in zo'n 20 tuinen in de Brielse binnenstad. Zowel grote als kleine tuinen doen mee en ook qua soort loopt het aanbod erg uiteen. In sommige tuinen is er wat extra's, zoals verkoop van zelfgemaakte kunst, of je kunt er luisteren naar een muzikant of verteller. Meld je aan via mariannestolkiet@gmail.com, dan ontvang je meer informatie en een overzicht van alle deelnemende adressen. De tuinen zijn te bezichtigen van 11 tot 5 uur.
7: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
9: Link
10: weer.
11: Vanavond is het droog met een periode van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Komende nacht blijft het droog bij ongeveer 12 graden. Morgen start droog met zon in het oosten en elders meer bewolking. Later neemt de bewolking toe en kunnen in het westen buien met onweer ontstaan. Het wordt morgen maximaal 21 graden.
12: Link reclame.
0: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
14: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
15: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
16: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop. Witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
17: Een verbouwing.

0: jij schilder of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet, klaar de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.

0: Robin van Persie is volgens berichten ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, ondanks plaatsing voor de Champions League. De nieuwe clubleiding met Robert Enehorn en Davy Rigo besloot na een evaluatie tot zijn vertrek. Over een opvolger is nog niets bekend. Israël heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Volgens Libanese media kwamen daarbij zeker 2 mensen om het leven en raakten 11 anderen gewond. Israël stelt dat de aanvallen gericht waren op een commandocentrum van Hezbollah als reactie op raketten die vanuit Libanon op Noord-Israël zouden zijn afgevuurd. Volgens het Israëlische leger zijn de gebruikte lanceerinstallaties vernietigd. Banco BPM heeft branchegenoot Monte dei Paschi di China een fusie tussen gelijken voorgesteld. De samengaan zou de op 1 na grootste bankgroep van Italië creëren met een beurswaarde boven de 50 miljard euro. De stap past in de consolidatiegolf binnen de Italiaanse bankensector, waar schaalvergroting winstgevend moet versterken. President Donald Trump wil dat een mogelijke overeenkomst met Iran niet alleen het ontwikkelen van kernwapens verbiedt, maar ook het afschaffen ervan bij andere landen. Volgens Trump heeft Iran die aanvullende eis inmiddels geaccepteerd. Hij zegt dat een akkoord daardoor dichtbij is, al heeft hij eerder ook al meerdere keren aangegeven dat een deal op korte termijn werd verwacht. Dan nog het weer. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Komende nacht blijft het droog bij ongeveer 12 graden. Morgen start droog met zon in het oosten en elders meer bewolking. Later neemt de bewolking toe en kunnen in het westen buien met onweer ontstaan. Het wordt morgen maximaal 21 graden.
1: En tot zover het nieuws.
2: De beste programma's. Informatie uit je eigen woonplaats. En 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

Een hele goede avond. Dit is weer Crosslink bij Linkje. Vertrouwde portie popmuziek op de zondagavond. En we gaan ze gewoon weer draaien. De gouden ouwe en de nieuwe. En natuurlijk gewoon wat leuke plaatjes. En wat nieuwe, nou misschien... Paul McCartney. Ik moet even kijken. Maar goed, we gaan ze gewoon weer 2 uur lang voor je draaien. En dan beginnen we dan wel met New Frontier van Donald Fagen.

Van het prachtige album The Night Fly van Donald Fagen. Deel uitmakend natuurlijk van Steely Dan. Was dit New Frontier. En ja, we horen niet zoveel meer van Steely Dan. Nog een tijdje terug wat live albums van Donald Fagen. The Night Fly live uitgebracht. En natuurlijk nog een live album van Steely Dan zelf. Maar zo gaat dat. Over naar een volgend album waar ook prachtige nummers op staan. Lord Granville. Van Al Stewart van het album The Year of the Cat.

1976 was dat. The Year of the Cat, een prachtig album. En dat geldt eigenlijk voor de volgende nummer ook. Er waren in dat jaar verschillende prachtige albums, zoals Rumours van Fleetwood Mac. En daarom eventjes een gouden ouwe. En dat is dus Don't Stop. Nou, we stoppen nog lang niet. Van Fleetwood Mac.

samen met Stevie Wonder natuurlijk. Dat ook zo'n Songs in the Key of Life, 1976. En dan nog maar een gouden ouwe. En die komt van de Eagles. Van het eerste album, Take It Easy.

Mooie muziek altijd van de West Coast of America, de Eagles. Ja, dan de volgende is toch wel weer een bluesnummer natuurlijk. Van de groep Rhythm X Revival. The Beast, zo heet het.

Graham X Revival. En The Beast voor de bluesliefhebbers. Er komt straks tweede uur ook nog wel weer eens wat langs. Want ja, dat is natuurlijk toch een traditie die we in ere moeten houden. Dan de volgende, Danny Vera. And Try Again.

Wat een mooi nummer van Danny Vera. Ja, tja, dat is een Nederlandse artiest. Ook natuurlijk bekend van de nodige hits. Dan de volgende in het rijtje, The Coral. And let the music play.

Ja, plotseling afgelopen. De Coral, een beetje ska-reggae-achtig. En dit is een nummer van Graham Parker and the Rumours. And hey Lord, don't ask me questions.

Graham Parker en The Rumour. Er staat uit de jaren 70 ook nog een versie die volgens mij wat origineler is. Dit is de volgens mij remix, een beetje reggae-achtige remix. Maar hij klinkt gewoon goed, dus daarom draaien we hem natuurlijk ook. De volgende in het rijtje is van The Rush. En Ghost of a Change.

Rush en Ghost of a Chance. Rush, een tijd ook niets van gehoord eerlijk gezegd. Maar dat zal misschien aan mij liggen. We hebben wel veel LP's gemaakt in de jaren 70 volgens mij. 80 misschien ook nog wel. En mooie live albums, dat wel dan natuurlijk. Nou, dan de volgende in het rijtje. Is er eentje van de broer van Carlos Santana. En die speelde bij het groepje Malo. En daarom, het met Cheverre.

Jorge Santana, de broer van Carlos met Malo. Dan de laatste in het rijtje voor het eerste uur van Crosslink is van de Dire Straits. En die heet Think I Love You Too Much. Tot het nieuws. En na het nieuws een tweede uur Crosslink. Tot straks.

Jack and the Weatherman en Till the Sun Comes Up. Nou, de zon is al lang weer op, hoor. Squeeze, het groepje van Paul Garrick, die nog in Ace heeft gezeten. En natuurlijk Mark in de

Squeeze en Tempted met Paul Garrick. Dan is het weer tijd voor wat gouden ouwe. Dus die gaan we dan wel weer eens draaien. Een beetje soul disco-achtig in dit geval. Let op, daar komen ze. En dat is... Ja, je dacht het al. Phil Collins.

grote hit in de jaren 80 volgens mij. Easy Lover van Phil Collins en Philip Bailey van Earth, Wind and Fire. EWF, zo'n groep die ook gigantisch veel hits heeft gehad. Zo'n lekkere soulformatie, om maar met Ferry Maat te spreken, om het zo maar te zeggen. De volgende gouden ouwe staat er ook weer klaar.

de periode dat disco en soul nou verweven waren met elkaar. En er zoveel leuke groepjes waren. Maar goed, dat was of waren de jaren 70 en 80. Dan nu, blues voor de bluesliefhebbers. Steiner Atreus. And I need some shade.

beetje lekker vlot nummer. Van Mick Clark. En Chief.

My Clarkers and Cheap. Beetje bluesy, lekker. Dan ja, dat Nederlands muziek, of nederpop, hoe je het noemt, toch ook prachtige dingen voortbrengt, blijkt wel uit de Zeeuwse groep Raccoon. En die hebben weer een heel mooi nummer gemaakt. Samen met iemand anders waarvan ik even de naam moet opzoeken. Verla, zo heet. En het nummer heet Daffodils.

het niet waar dat er... Nou, volgens mij is het wel waar dat er prachtige nederpop wordt gemaakt. Zoals van Raccoon. Verder met The Outfield en Your Love.

The Outfields. En Your Love, ja ja, toch ook wel weer een leuk nummer om te draaien natuurlijk. Zullen we nog een gouden ouwe doen? Ach ja, volgens mij is het ook wel weer leuk om nog even een gouden ouwe tussen te doen. En wat is die dan? Nou, dat is precies I Can't Let Maggie Go van de Honeybus.

uit de jaren 60. De Honeybus hadden volgens mij Girl of Independent Means ook nog. Maar niet veel hits. Maar deze was er één. I Can't Let Maggie Go. En dan nu, Harry Muskee. Het QB en The Blizzard. En een ode aan de drank. Brother Booze.

Huey and the Blizzards. Maar natuurlijk toen zonder Herman Brood. En ja, nog zeg maar wel met Harry Musquet. Zoals dit nummer, Brother Bruce. Maar ze hebben natuurlijk grote hits gehad. Zoals Window of My Eyes. En Paul Nakkers Flophouse. En dit, Brainbox. Met Cas Lux. Jan Akkerman. En Pierre van der Linden. En Woman's Gone. Ook een mooi stukje nederpop.

geweldig nummer toch. Van Brainbox. Achterkantje van Down Man, volgens mij. En de, ja, ik moest even zoeken naar de woorden, maar we gaan verder met BBM, Jack Bruce, Ginger Baker en Gary Moore. Met Where in the World. Ook zo'n album waarvan er maar één is, volgens mij, van deze drie. En dat een beetje ondergewaardeerd is.

0: Where in the World? Van de drie musketeers, wou ik bijna zeggen. Maar volgens mij is Ginger Baker en Jack Bruce zijn er ook al niet meer. Dat weet ik niet helemaal zeker bij Jack Bruce, maar volgens mij wel. En Gary Moore ook niet, dus ja. Ook een groepje wat natuurlijk prachtige muziek maakte op die ene cd. En dat was deze dus. Around the Next Dream, zo heette dat album. Dan een van de laatste in dit uur. Whenever I Call You Friend van Kenny Loggins. Dat is natuurlijk ook een nummer dat uit de jaren 70 komt. En dat is eigenlijk ook wel een beetje te zien als een gouden ouwe. Laten we dan nog één keer eventjes de tune doen van de gouden ouwe. Dat lijkt me ook wel leuk eventjes.
1: Are you losing days at all? No.

Ja, dat waren zelfs Kenny Loggins en Stevie Nicks, hè, dus niet de minste. Nou, dan als allerlaatste Gloria Gaynor en I Will Survive. En nou ja, wij hopen dat het programma inderdaad zal surviven.

Crosslink, want dan hoor je ons volgende week weer. Ik wens je een prettige avond, een hele mooie week en tot volgende week weer bij een nieuwe aflevering van Crosslink.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken.

0: Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens de Britse krant The Telegraph overweegt het Witte Huis een plan om de Chagos-eilanden te verwerven of veilig te stellen, waaronder Diego Garcia. Daar ligt een strategisch militaire Amerikaanse basis. De locatie is belangrijk vanwege de nabijheid tot onder meer Iran en de geopolitieke positie in de Indische Oceaan. De Chinese president Xi reist voor het eerst in maanden naar Noord-Korea voor een bezoek aan Pyongyang. Het bezoek valt samen met de 65e verjaardag van een defensiepact. Volgens analisten probeert China zo invloed te behouden, terwijl Noord-Korea onder Kim Jong-un juist meer ruimte krijgt door de sterkere band met Rusland. Het Boliviaanse parlement heeft een wet aangenomen die president Rodrigo Paz bevoegdheid geeft het leger in te zetten tegen wegblokkades die steden al weken ontregelen. De protesten, geleid door boeren, arbeiders en andere groepen, richten zich tegen de economische crisis en eisen zijn aftreden. De wet staat militair optreden en het gebruik van geweld tegen demonstranten toe. Een rapport van de Global Initiative Against Transnational Organized Crime stelt dat het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers waarschijnlijk achter de grootste ooit onderschepte cocaïnetransport zat. Op het vrachtschip Arconian werden ruim 30.000 ton cocaïne gevonden. De drugs zouden via West-Afrika en overslag op speedboten naar Europa zijn gesmokkeld, buiten reguliere havens om. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook in de nacht blijft het droog. Het wordt dan ongeveer 12 graden. De maandag start droog. Het is dan zonnig in het oosten en elders is er meer bewolking. Later nemen de buien toe en kunnen in het westen buien ontstaan. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
5: Check sundays.nl.
6: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria. Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse-frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
7: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur, Link. Een nieuw uur.

0: Link reclame. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
2: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
3: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglas.

0: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 9:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
3: Op donderdag 11 juni wordt het dorpsplein in Oostvoorne omgetoverd tot beweegplein voor jong en oud. Danssalon Voorne heeft deze keer een buiteneditie. Er zijn oud-Hollandse spelletjes en jeu de boule, maar ook creatieve activiteiten en inspirerende workshops. Iedereen is op donderdag 11 juni tussen 2 en 4 uur van harte welkom op het dorpsplein in Oostvoorne. De toegang is gratis. In Historisch Museum Den Briel is de tentoonstelling Edson van Rembrandt geopend. Tot en met 30 augustus zijn in de Cornelia van der Lindenzaal zijn 55 mooiste etsen te zien. In verband hiermee wordt op zaterdag 27 juni en zaterdag 1 juni speciale etsworkshops gegeven en op zaterdag 4 juli is er een lezing met als titel Rembrandt de fotograaf. De entree voor het museum kost €7,50 voor volwassenen. De kosten voor de workshops bedragen €12,50 per persoon. Maar dat is inclusief toegang tot deze tentoonstelling. Meer informatie vind je op de website historischmuseumdenbriel.nl. Op zondag 14 juni kan je een kijkje nemen in zo'n 20 tuinen in de Brielse binnenstad. Zowel grote als kleine tuinen doen mee en ook qua soort loopt het aan.

0: bot erg uiteen. In sommige tuinen is er wat extra's, zoals verkoop van zelfgemaakte kunst, of je kunt er luisteren naar een muzikant of verteller. Meld je aan via mariannestolkiet@gmail.com, dan ontvang je meer informatie en een overzicht van alle deelnemende adressen. De tuinen zijn te bezichtigen van 11 tot 5 uur. Op zaterdag 13 juni is het weer tijd voor het Buitenlustfestival in Oostvoorne. Van 12 tot 9 staat in de Hofwei het teken van muziek, gezelligheid en genieten. Struin langs de foodtrucks, luister naar live muziek en bewonder prachtige oldtimers. Ontdek lokaal talent op het open podium en laat je meenemen in de geschiedenis van de burcht. Ook voor kinderen zijn er allerlei leuke activiteiten, zoals voetbalsjoelen, waarbij ook leuke prijzen te winnen zijn. Voor een rondleiding op de burcht moet je je aanmelden via de website evenementenoostvoorne.nl, maar de toegang is gratis.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link weer.
3: Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook in de nacht blijft het droog, het wordt dan ongeveer 12 graden. De maandag start droog, het is dan zonnig in het oosten en elders is er meer bewolking. Later nemen de buien toe en kunnen in het westen buien ontstaan.
4: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
4: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
6: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
7: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10:00.
8: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
9: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Dat is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren met de Verenigde Staten en Israël. In Noord-Israël klonk het luchtalarm en het leger waarschuwde voor mogelijke inslagen. Er zijn nog geen meldingen van schade of slachtoffers. De aanval volgt op eerdere Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Beirut, waarna Iran dreigde te reageren. Volgens de Britse krant The Telegraph overweegt het Witte Huis een plan om de Gagos-eilanden te verwerven of veilig te stellen, waaronder Diego Garcia. Daar ligt een strategisch militaire Amerikaanse basis. De locatie is belangrijk vanwege de nabijheid tot onder meer Iran en de geopolitieke positie in de Indische Oceaan. De Chinese president Xi reist voor het eerst in maanden naar Noord-Korea voor een bezoek aan Pyongyang. Het bezoek valt samen met de 65e verjaardag van een defensiepact. Volgens analisten probeert China zo invloed te behouden, terwijl Noord-Korea onder Kim Jong-un juist meer ruimte krijgt door de sterkere band met Rusland. Het Boliviaanse parlement heeft een wet aangenomen die president Rodrigo Paz bevoegdheid geeft het leger in te zetten tegen wegblokkades die steden al weken ontregelen. De protesten, geleid door boeren, arbeiders en andere groepen, richten zich tegen de economische crisis en eisen zijn aftreden. De wet staat militair optreden en het gebruik van geweld tegen demonstranten toe. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook in de nacht blijft het droog. Het wordt dan ongeveer 12 graden. De maandag start droog. Het is dan zonnig in het oosten en elders is er meer bewolking. Later nemen de buien toe en kunnen in het westen buien ontstaan. En tot zover het nieuws.
8: De beste programma's. Informatie uit je eigen woonplaats. En 50 jaar popgeschiedenis.
10: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
8: Met een nieuw uur Link.
10: Een nieuw uur Link.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
4: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
5: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
4: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
5: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
6: Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 10:30.
7: Regio Nieuws op Link.
8: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
9: In Historisch Museum Den Briel is de tentoonstelling Etsen van Rembrandt geopend. Tot en met 30 augustus zijn in de Cornelia van der Lindenzaal zijn 55 mooiste etsen te zien. In verband hiermee wordt op zaterdag 27...

0: 26 juni en zaterdag 1 juni speciale ads-workshops gegeven. En op zaterdag 4 juli is er een lezing met als titel Rembrandt de fotograaf. De entree voor het museum kost €7,50 voor volwassenen. De kosten voor de workshops bedragen €12,50 per persoon, maar dat is inclusief toegang tot deze tentoonstelling. Meer informatie vind je op de website historischmuseumdenbriel.nl. Op donderdag 11 juni wordt het Dorpsplein in Oostvoorne omgetoverd tot beweegplein voor jong en oud. Danssalon Voorne heeft deze keer een buiteneditie. Er zijn oud-Hollandse spelletjes en jeu de boule, maar ook creatieve activiteiten en inspirerende workshops. Iedereen is op donderdag 11 juni tussen 2 en 4 uur van harte welkom op het Dorpsplein in Oostvoorne. De toegang is gratis. Op zaterdag 13 juni is het weer tijd voor het Buitenlustfestival in Oostvoorne. Van 12 tot 9 staat in de Hofwei het teken van muziek, gezelligheid en genieten. Struin langs de foodtrucks, luister naar live muziek en bewonder prachtige oldtimers. Ontdek lokaal talent op het open podium en laat je meenemen in de geschiedenis van de burcht. Ook voor kinderen zijn er allerlei leuke activiteiten, zoals voetbalsjoelen, waarbij ook leuke prijzen te winnen zijn. Voor een rondleiding op de burcht moet je je aanmelden via de website evenementenoostvoorne.nl, maar de toegang is gratis. Op zondag 14 juni kan je een kijkje nemen in zo'n 20 tuinen in de Brielse binnenstad. Zowel grote als kleine tuinen doen mee en ook qua soort loopt het aanbod erg uiteen. In sommige tuinen is er wat extra's, zoals verkoop van zelfgemaakte kunst, of je kunt er luisteren naar een muzikant of verteller. Meld je aan via mariannestolkiet@gmail.com, dan ontvang je meer informatie en een overzicht van alle deelnemende adressen. De tuinen zijn te bezichtigen van 11 tot 5 uur.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: En nu terug naar de

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd

0: persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Dat is voor het eerst sinds het fragiele staakt-het-vuren met de Verenigde Staten en Israël. In Noord-Israël klonk het luchtalarm en het leger waarschuwde voor mogelijke inslagen. Er zijn nog geen meldingen van schade of slachtoffers. De aanval volgt op eerdere Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Beirut, waarna Iran dreigde te reageren. Volgens de Britse krant The Telegraph overweegt het Witte Huis een plan om de Galapagos-eilanden te verwerven of veilig te stellen, waaronder Diego Garcia. Daar ligt een strategisch militaire Amerikaanse basis. De locatie is belangrijk vanwege de nabijheid tot onder meer Iran en de geopolitieke positie in de Indische Oceaan. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook in de nacht blijft het droog. Het wordt dan ongeveer 12 graden. De maandag start droog. Het is dan zonnig in het oosten en elders is er meer bewolking. Later nemen de buien toe en kunnen in het westen buien ontstaan. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Hey, kreutzekeuker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerste tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
6: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
7: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
7: Een nieuw uur Link.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel, opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
4: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 11:30.
5: Regio Nieuws op Link.
6: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
7: In Historisch Museum Den Briel is de tentoonstelling Edson van Rembrandt geopend. Tot en met 30 augustus zijn in de Cornelia van der Lindenzaal zijn 55 mooiste etsen te zien. In verband hiermee worden op zaterdag 27 juni en zaterdag 1 juni speciale etsworkshops gegeven en op zaterdag 4 juli is er een lezing met als titel Rembrandt de fotograaf. De entree voor het museum kost €7,50 voor volwassenen. De kosten voor de workshops bedragen €12,50 per persoon, maar dat is inclusief toegang tot deze tentoonstelling. Meer informatie vind je op de website historischmuseumdenbriel.nl. Op donderdag 11 juni wordt het Dorpsplein in Oostvoorne omgetoverd tot beweegplein voor jong en oud. Danssalon Voorne heeft deze keer een buiteneditie. Er zijn oud-Hollandse spelletjes en jeu de boule, maar ook creatieve activiteiten en inspirerende workshops. Iedereen is op donderdag 11 juni tussen 2 en 4 uur van harte welkom op het Dorpsplein in Oostvoorne. De toegang is gratis. Op zondag 14 juni kan je een kijkje nemen in zo'n 20 tuinen in de Brielse binnenstad. Zowel grote als kleine tuinen doen mee en ook qua soort loopt het aanbod erg uiteen. In sommige tuinen is er wat extra's, zoals verkoop van zelfgemaakte kunst, of je kunt er luisteren naar een muzikant of verteller. Meld je aan via mariannestolkiet@gmail.com, dan ontvang je meer informatie en een overzicht van alle deelnemende adressen. De tuinen zijn te bezichtigen van 11 tot 5 uur. Op zaterdag 13 juni is het weer tijd voor het Buitenlustfestival in Oostvoorne. Van 12 tot 9 staat in de Hofwei het teken van muziek, gezelligheid en genieten. Struin langs de foodtrucks, luister naar live muziek en bewonder prachtige oldtimers. Ontdek lokaal talent op het open podium en laat je meenemen in de geschiedenis van de burcht. Ook voor kinderen zijn er allerlei leuke activiteiten, zoals voetbalsjoelen, waarbij ook leuke prijzen te winnen zijn. Voor een rondleiding op de burcht moet je je aanmelden via de website evenementenoostvoorne.nl.

0: maar de toegang is gratis.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link weer.
3: Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook in de nacht blijft het droog, het wordt dan ongeveer 12 graden. De maandag start droog, het is dan zonnig in het oosten en elders is er meer bewolking. Later nemen de buien toe en kunnen in het westen buien ontstaan.
4: En nu terug naar de

0: flink reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte leefgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Iran dreigt met grotere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen als nieuwe aanvallen volgen. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat de directe dreiging voorbij is en dat burgers de schuilplaatsen mogen verlaten. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa €581.000 gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Het bedrijf verkocht producten als lamsvlees, terwijl deze grotendeels bestonden uit vet, huid en goedkopere vleesresten van andere dieren. Daarnaast moet het bedrijf ruim 3 ton aan proceskosten betalen. De rechter sprak van bewuste en langdurige fraude. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanval op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
5: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe, ondernemen.
6: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX, meer weten? Kijk op vdlx.nl.
7: Heeft je kat last van klitten en krijgt...

0: je ze niet zelf verwijdert? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

0: Flink reclame. Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
0: Regio Nieuws op Link.
3: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
4: Op donderdag 11 juni wordt het dorpsplein in Oostvoorne omgetoverd tot beweegplein voor jong en oud. Danssalon Voorne heeft deze keer een buiteneditie. Er zijn oud-Hollandse spelletjes en jeu de boule, maar ook creatieve activiteiten en inspirerende workshops. Iedereen is op donderdag 11 juni tussen 2 en 4 uur van harte welkom op het dorpsplein in Oostvoorne. De toegang is gratis. In Historisch Museum Den Briel is de tentoonstelling Edson van Rembrandt geopend. Tot en met 30 augustus zijn in de Cornelia van der Lindenzaal zijn 55 mooiste etsen te zien. In verband hiermee worden op zaterdag 27 juni en zaterdag 1 juni speciale etsworkshops gegeven en op zaterdag 4 juli is er een lezing met als titel Rembrandt de fotograaf. De entree voor het museum kost €7,50 voor volwassenen. De kosten voor de workshops bedragen €12,50 per persoon, maar dat is inclusief toegang tot deze tentoonstelling. Meer informatie vind je op de website historischmuseumdenbriel.nl. Op zondag 14 juni kan je een kijkje nemen in zo'n 20 tuinen in de Brielse binnenstad. Zowel grote als kleine tuinen doen mee en ook qua soort loopt het aanbod erg uiteen. In sommige tuinen is er wat extra's.

0: zoals verkoop van zelfgemaakte kunst, of je kunt er luisteren naar een muzikant of verteller. Meld je aan via mariannestolkiet@gmail.com, dan ontvang je meer informatie en een overzicht van alle deelnemende adressen. De tuinen zijn te bezichtigen van 11 tot 5 uur. Op zaterdag 13 juni is het weer tijd voor het Buitenlustfestival in Oostvoorne. Van 12 tot 9 staat in de Hofwei het teken van muziek, gezelligheid en genieten. Struin langs de foodtrucks, luister naar live muziek en bewonder prachtige oldtimers. Ontdek lokaal talent op het open podium en laat je meenemen in de geschiedenis van de burcht. Ook voor kinderen zijn er allerlei leuke activiteiten, zoals voetbalsjoelen, waarbij ook leuke prijzen te winnen zijn. Voor een rondleiding op de burcht moet je je aanmelden via de website evenementenoostvoorne.nl, maar de toegang is gratis.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
6: En nu terug naar de muziek.
7: Dit is Link.

0: De wereld in 1 minuut. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Iran dreigt met grotere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen als nieuwe aanvallen volgen. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat de directe dreiging voorbij is en dat burgers de schuilplaatsen mogen verlaten. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa €581.000 gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Het bedrijf verkocht producten als lamsvlees, terwijl deze grotendeels bestonden uit vet, huid en goedkopere vleesresten van andere dieren. Daarnaast moet het bedrijf ruim 3 ton aan proceskosten betalen. De rechter sprak van bewuste en langdurige fraude. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
4: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
3: Floradektuinaanleg.nl.
5: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
0: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
6: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

0: Link reclame. Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
0: Regio Nieuws op Link.
3: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
4: Op donderdag 11 juni wordt het dorpsplein in Oostvoorne omgetoverd tot beweegplein voor jong en oud. Danssalon Voorne heeft deze keer een buiteneditie. Er zijn oud-Hollandse spelletjes en jeu de boule, maar ook creatieve activiteiten en inspirerende workshops. Iedereen is op donderdag 11 juni tussen 2 en 4 uur van harte welkom op het dorpsplein in Oostvoorne. De toegang is gratis. In Historisch Museum Den Briel is de tentoonstelling Edson van Rembrandt geopend. Tot en met 30 augustus zijn in de Cornelia van der Lindenzaal zijn 55 mooiste etsen te zien. In verband hiermee wordt op zaterdag 27 juni en zaterdag 1 juni speciale etsworkshops gegeven en op zaterdag 4 juli is er een lezing met als titel Rembrandt de fotograaf. De entree voor het museum kost €7,50 voor volwassenen. De kosten voor de workshops bedragen €12,50 per persoon, maar dat is inclusief toegang tot deze tentoonstelling. Meer informatie vind je op de website historischmuseumdenbriel.nl. Op zaterdag 13 juni is het weer tijd voor het Buitenlustfestival in Oostvoorne. Van 12 tot 9 staat in de Hofwei het teken van muziek, gezelligheid en genieten. Struin langs de foodtrucks, luister naar live muziek en bewonder prachtige oldtimers. Ontdek lokaal

0: talent op het open podium en laat je meenemen in de geschiedenis van de Burgt. Ook voor kinderen zijn er allerlei leuke activiteiten, zoals voetbalsjoelen, waarbij ook leuke prijzen te winnen zijn. Voor een rondleiding op de Burgt moet je je aanmelden via de website evenementenoostvoorne.nl, maar de toegang is gratis. Wil je zelf spectaculaire afbeeldingen leren maken met AI? Kom dan naar de workshop Creatief met AI van Tekst naar Beeld, die op dinsdag 16 juni om 10 uur wordt gegeven in de Boekenberg in Spijkenisse. En om 2 uur in de bibliotheek in Hellevoetsluis. Je leert hoe je nieuwe afbeeldingen kunt maken en hoe je bestaande kunt aanpassen. Ook krijg je informatie over de risico's qua privacy en auteursrecht. Let op, je moet je eigen laptop, tablet of smartphone meenemen. De kosten voor deze workshop bedragen €5 voor bibliotheekleden en €7,50 voor niet-leden. Ga voor meer informatie en aanmeldingen naar de website van de bibliotheken bzhe.nl.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
4: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig?
5: Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
6: En nu terug.

0: way you made me feel.
1: Link reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zelfvoetsluis.
2: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
1: Sunday Zelfvoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zelfvoetsluis.
2: Check sundays.nl.
3: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Iran dreigt met grotere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen als nieuwe aanvallen volgen. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat de directe dreiging voorbij is en dat burgers de schuilplaatsen mogen verlaten. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa €581.000 gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Het bedrijf verkocht producten als lamsvlees, terwijl deze grotendeels bestonden uit vet, huid en goedkopere vleesresten van andere dieren. Daarnaast moet het bedrijf ruim 3 ton aan proceskosten betalen. De rechter sprak van bewuste en langdurige fraude. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden.